0: De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. Drie verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker één dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: gestuurd naar Syrië en Afghanistan. Drie verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker één dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang.

Oh, yeah.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.

0: Ja, ze werd ook wel de koningin genoemd van de hoge noten, Denise Williams. Met haar titelsong uit Footloose. Ja, want Let's Hear It For The Boy werd toen in die film een grote hit, hè? Ja, ze was ooit een keer ontdekt door Stevie Wonder, want daar was ze achtergrondzangeres, hè? Daar begon ze eigenlijk, hè? Ja, Denise Williams en Let's Hear It For The Boy. Oh, wat lekker zeg, 1984. Ja, ze had trouwens nog veel meer hits, hoor. Maar dit was wel een van de grootste, hè? Ja. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. We zijn 10 juni. Ja, ik was nog even wandelen vanmorgen. Het is een beetje een trieste dag, hè? Het is niet echt... je zegt van, nou jongens, het gaat wel worden vandaag. Ja, nou ja, en als ik het zo lees, dan gaat het ook inderdaad niet echt wat worden. Want vanaf 12 uur code geel in heel de Lage Landen. Groot gedeelte van Zeeuws-Vlaanderen, België, Duitsland en ook Nederland. Behalve Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. Daar valt het mee, maar het KNMI die waarschuwt wel dat er zware onweersbuien aankomen. Flinke overlast kan dit veroorzaken voor buitenactiviteiten en ook het wegverkeer. Er zijn zelfs hagelstenen mogelijk tot 2 centimeter. Ja, gisteravond zat ik nog eventjes in mijn teentje. Ik heb buiten zo'n teentje gebouwd, weet je. Ik ga niet op vakantie, dus ik denk, nou, weet je wat. Ik bouw een teentje, net alsof ik op vakantie ben. Ik zat in een teentje, even een boek te lezen. En een grote hagelsteen hier op een tentdoek. Dat was eventjes afzien. Ze vielen nog mee, hoor. Ik had ze niet kunnen meten, want ze smolten ook weer gelijk. Maar ze waren er wel, hè. Ja. Dus hagelstenen vandaag mogelijk tot 2 centimeter. Dus als je een auto hebt, dan zou ik ze eventjes met een overdakje of zo ergens neerzetten. Of zo, want je weet het maar nooit, hè. Het kan natuurlijk schade aan je auto opleveren, hè. Ja, dus vanaf 12 uur. Ja, vanavond dan trekken de buien via het zuidoosten de grens over. Noord-Brabant en Limburg geldt code geel tot 10 uur, hè. Dus tot 10 uur vanavond, joh, hey. Code geel. Ja, dat is wel erg lang. Maar goed, het is in elk geval dat het er wel aankomt. Zware onweers- en hagelbuien vandaag, hè. En ook perioden met zon. Moet niet gekker worden. Temperaturen tussen de 15 en de 18 graden, hè. Goed, het is woensdag, midden van de week, gehaktdag. En we zijn er weer met dit voor de wekker wakker vuitel. Goedemorgen.
1: Waar is de tijd gebleven dat we leefden zonder spijt? We verloren van de drank, maar we wonnen van de tijd. Dansen door de straten met een meid aan iedere hand. Als gentlemen begonnen bij de beesten afgestrand.

Nou, even uithalen. Nou, nog één keer om het af te leren. Godly and Queen hoorde je met Kwaai. Ja, ik zag hem gisteravond in mijn lijstje staan. Ja, ik dacht van nee, dat is leuk. Wel een tijdje niet meer gehoord, hè. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag woensdag. We kijken even naar het nieuws. Ja, Mini World is failliet in Rotterdam. Dat blijkt uit een brief van de directie aan de leveranciers van het Miniatuurmuseum. Ja, de miniatuurwereld die in 2007 de deuren opende, vlakbij Rotterdam Centraal, had financiële problemen. Ja, de eigenaar zegt van het valt mij zwaar om dit aan u te moeten sturen. Maar het is klaar. Ja, de situatie is er nu die ertoe leidt dat er een faillissement onafwendbaar is. Ja, de toeristische attractie aan het Weena begon in 2007 als Wild's Mini World. Met vooral de aandacht voor modelspoorbanen. En later werden daar ook Rotterdamse gebouwen aan toegevoegd. Het museum was met 650 vierkante meter uitgegroeid tot de grootste overdekte miniatuurwereld van de Benelux. Maar ja, het is niet meer, het is failliet. Ja, ik moet je heel eerlijk toegeven, ik ben er nog nooit geweest. En eerlijk gezegd, ja, ik had er ook nog nooit van gehoord. Nee, dus misschien hebben ze toch iets verkeerd gedaan qua publiciteit. Ja, om er wat reclame voor te maken. Want ja, Maduro Dam kennen we natuurlijk. Daar gaat natuurlijk een ontzettende toeristische attractie. En ja, dit is een beetje vergelijkbaar, maar dan toch weer net even anders, hè? Ja, ja, we moeten het gaan missen, want het is failliet, hè? Het is klaar. Ja, en vandaag code geel, hè, vanaf 12 uur. Behalve in de provincies Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland en Zeeland. Dus hagelstenen worden er verwacht tot 2 centimeter. De buien trekken richting het zuiden van het land. In Utrecht en Flevoland is de overlast al om 6 uur voorbij. Maar Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland, dan blijft de weercode tot 8 uur vanavond van kracht. Dus het wordt vandaag een beetje noodweer op diverse plekken. Hè? Ja. En de politiek zit ermee in zijn maag. Als laatste wiet-experiment. De bekende sigaretmerken die duiken in de nieuwe markt. De tabaksfabrikant wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het overheidsexperiment. Zo staat het te lezen in de Groene Amsterdammer. Nou ja, er is natuurlijk een wietexperiment en dat duurt tot 2029. In die periode mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen om te kijken welke gevolgen dat heeft voor de criminaliteit en de veiligheid. Nou ja, de coffeeshops die nemen de wiet af van een aantal grote Nederlandse telers die aan strikte voorwaarden moeten voldoen. En een van de grote telers is Kan Adelaar uit Hellevoetsluis, die ook al zeg maar bekend is van de klachten over stankoverlasten, wat ook al een tijdje terug in het nieuws was. Ja, het beursgenoteerde Kronos Groep staat op het punt dit bedrijf over te nemen. En de grote aandeelhouder is namelijk die sigarettenfabrikant Altria, dat onder meer achter het merk Marlboro zit. Ja, de Nederlandse staat die maakt zich zorgen. Want ja, nou gaan de sigarettenfabrikanten gaan nu overstappen op wiet. Want ja, ze moeten toch ergens hun geld vandaan halen. Hè? Ja, want ja, op sigaretten en check, zeg maar, die zo verhoogd is. Veel mensen stoppen met roken of ze halen ze in andere landen. Ja, is het niet meer rendabel om een pakje sigaretten in Nederland bijvoorbeeld te kopen. Hè? Als je naar Luxemburg gaat bijvoorbeeld, dan heb je al een pakje sigaretten voor de helft van de prijs. Ja, dan zou je bijvoorbeeld een dagje Luxemburg kunnen combineren met wat check halen. Dat doen heel veel mensen. En niet alleen daar, maar ook in België is het nog steeds iets goedkoper. Duitsland ook, hè. Dus ja, er zitten nogal wat verschillen in die prijsjes.

Ja, hij komt uit Rotterdam. Hij is eigenlijk bekend geworden door social media. Weer dat social media, hè? Ja, via YouTube. En toen bracht hij heel veel covers en ook wat eigen werk. Ja, het is heel bijzonder eigenlijk, dit liedje. Want normaal hoor je hem alleen maar met een gitaartje. En nou had hij een heel orkest bij, hè? Ja, pop, soul en akoestisch. Veel gitaar en sterke vocals. Ja, hij heeft een hele trouwe fanbase opgebouwd via internet. En ja, die staan allemaal achter hem als hij concertje geeft, hè. Het is in elk geval de dagtoppen vandaag. Joey Arnoldo en Nuestro Verano. Ja. Het is vandaag dus de dagtoppen op deze woensdag. Goed, we kijken even naar het weerbericht. Vandaag veel plekken is het droog en zonnig. Maar vanmiddag dan zijn er steeds meer buien. En lokaal gaat deze gepaard met onweer en hagel. Tussen de buien door schijnt de zon. En de temperatuur stijgt naar ongeveer 18 graden. Er waait een zwakke en matige west- tot zuidwestenwind. Als we dan vooruitblikje naar morgen, dan zijn de meeste buien een beetje weggelegd voor oosten en het noorden van het land. En verder wisselen ook zon en wolken elkaar af. En morgenavond dan trekt vanuit het westen een regenzone. Ja, we zitten nog even in die regengebieden. De temperaturen liggen dan morgen rond de 17 graden bij een matige tot vrij krachtige westenwind. En dat maken we allemaal mee in Nederland, Duitsland en een groot gedeelte van Zeeuws-Vlaanderen. Ja, op deze dag trouwens is het de naamdag van de heilige Margarita, of de Sint Margriet. Van haar komt de bekende weerspreuk: heeft Margriet geen zonneschijn, dan zal het een natte zomer zijn. Oh jee. Oh jee, ik zie die bui al hangen, letterlijk en figuurlijk. En op deze dag in 1967, de Kings staan op de eerste plaats in de hitparade. Met een bijzonder nummer, Waterloo Sunset, blijft daar op dat moment 1 week staan. En het liedje klonk zo.

Het programma Voor de Wekker Wakker is nu overal te ontvangen in heel Nederland en ook in het buitenland. In de show blijf je op de hoogte van het weer en steeds met de laatste nieuwsberichten. Voor de Wekker Wakker is de ideale ochtendshow als je al wakker bent voor de wekker.

0: zo bijvoorbeeld 's avonds niks te doen heb, dan zit ik in die grote laadjes te kijken met al die zwart vinyl singeltjes. En dit kwam daar gisteravond ook uitrollen. Ja, Coco M, Walk on the White Side uit 1987. Hè. Je moet ook een beetje de kraken, ja. Heerlijk, hè? Dat zwarte vinyl, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ik zeg goedemorgen, welkom bij dit ochtend Radio Feuilleton. Ja, ik zit er een beetje voor te bereiden voor dat WK-voetbal. Want ja, nou ja, sorry hoor, ik hou van voetbal. Ik vind dat wel leuk om te zien. Vooral als diverse landen mee gaan doen. Nou, dat zijn er heel wat. Morgen begint het om 9 uur, hè? Mexico tegen Zuid-Afrika. Om 9 uur. Vrijdag bijvoorbeeld. Zuid-Korea, Tsjechië. Kan ook een leuke wedstrijd worden. Ook kun je vrijdag Canada, Bosnië en Herzegovina zien. In groep B. Ook een leuke wedstrijd, denk ik. Nou, eigenlijk zijn het allemaal leuke wedstrijden natuurlijk, hè. Ja, en zaterdag dan mag het gastland, de Verenigde Staten, aantreden tegen Paraguay. En ook Qatar, Zwitserland is zaterdag te zien. En tot besluit zondag Brazilië, Marokko. 12 uur 's nachts, Nederlandse tijd, jongens. Ja, en zondag Haiti, Schotland om 3 uur 's nachts. En ook Australië, Turkije is zondag Nederlandse tijd om 6 uur 's ochtends te zien. Hè? Dus als je echt fan bent, dan, ja, dan zul je toch erg vroeg op moeten. Ja, en als Turkije wint bijvoorbeeld, nou, dan zijn we echt voor de wekker wakker. Want dan wordt er getuterd natuurlijk, hè, zondagmorgen. Hè? Heel vroeg. Dat is een, ja, dat doen die Turken altijd. Hè. Als ze winnen, dan bam, dan gaan ze met die auto rijden. En dan knallen ze in één keer al die tuters aan. Hè. Ja.
1: Uw gastheer deze morgen, Erik van Vliet. Wakker worden, nog voor de wekker wakker.

0: Ja, we mogen er trots op zijn, hè. Nederlandse band Cressip, Shot in the Dark. Ze brachten dit liedje toen in het Ziggo Dome, ja. En moet even iemand feliciteren in België. Een deelnemer aan de loterijspel Euro Millions is 175 miljoen euro rijker geworden. Ja, hij of zij vulde als enige de winnende combinatie in van 5 nummers. Het was namelijk nummer 2, 7, 23, 44 en 46. En 2 sterren, 3 en 5. Nou ja, de winnaar die ontvangt dus heel wat geld. Nou ja, volgens de website van de Belgische Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België met het loterijspel werd gewonnen. Ja, dus nou ja, gefeliciteerd zeg. Ja, het oude nationale record, dat stamt uit 2016. Dat stond op 168 miljoen euro. Ja, Euro Millions wordt in 12 Europese landen aangeboden, maar niet in Nederland. Nee, details over de winnaar zijn natuurlijk niet bekendgemaakt. De staat hier zijn nog niet bekendgemaakt. Nou ja, volgens mij kunnen ze dat beter niet bekendmaken. Maar goed, in elk geval van harte gefeliciteerd als de winnaar luistert.
1: Back to the 80s. Back to the 80s.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. Ook het nabijgelegen eiland Qasem is onder vuur genomen. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. In Alabama mogen niet langer gevangenen worden geëxecuteerd met stikstofgas. Na een eerdere uitspraak is de methode nu alsnog ongrondwettig verklaard. De Amerikaanse Bill of Rights uit 1789 bevat een verbod op wrede en ongebruikelijke straffen. Aanleiding van het ingrijpen was de geplande executie van een man die in 1998 een dubbele moord pleegde bij een pandjeshuis. Hij zou morgen met de omstreden stikstofmethode worden omgebracht. De staat Alabama gaat in beroep en stapt nu naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Een piloot van Air Canada blijkt 17 jaar lang te hebben rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij maakte zo'n 900 vluchten in diverse toestellen. De 59-jarige man ging vorig jaar met pensioen nadat hij 27 jaar als piloot had gewerkt. In 2009 werd hij tot gezagvoerder gepromoot, waarvoor een speciaal ATPL-vliegbrevet nodig is. Dat blijkt hij nooit te hebben gehaald. Welke straf de oud-piloot krijgt, is nog niet bekend. Het weer eerst nog droog, later kans op onweer. De matige wind is westelijk en het wordt zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Schakel maar in.
5: Van harte welkom.
6: Schakel maar in.
4: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
4: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker lang luisteren.

Gisteren stond hij ook op de playlist, maar toen konden we hem niet helemaal draaien. Dus vandaar nu nog een keertje helemaal. Tupac, Letter to My Unborn hoort hier bij Voor de Wekker Wakker. Zo, het tweede uur is weer een feit geworden. Welkom, dit is het ochtendradio Feuilleton.

Ja, lekker is dat, hè. Twee lekkere jaren 90 liedjes in de back-to-back classic die voorbij kwamen. In Voor de Wekker Wakker, het ochtendradio Vuitton is er elke dag van 6 tot 9, maandag tot het vrijdag. En zaterdag mogen we even uitslapen, dan is het van 7 tot 9, hè? Ja. Goed, even het nieuws vandaag. De voormalige ministers Koolmees en Van Ark die worden vandaag weer verhoord door de parlementaire enquêtecommissie naar de coronacrisis. Er komt ook een uitspraak in de rechtszaak tegen het Mauritshuis. En Koeman, de bondscoach van het Nederlands elftal, geeft vandaag weer een persconferentie. Ja, het weer vandaag. De dag start droog en zonnig. Vanmiddag volgen lokaal wat stevige regen- en onweersbuien. Het wordt 15 tot 17 graden. We hebben te maken met een matige zuidwestenwind. Ook de komende dagen zijn wisselvallig. Dan is het 18 graden. Ja, en mensen, zet het even alvast in de agenda, hè, want... Het is echt zo, vanaf zaterdag, dan wordt het wat warmer.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente Waalwijk is gepresenteerd. VVD, Samen Waalwijk, CDA en SGP hebben hun plannen voor de komende 4 jaar bekendgemaakt. Onder een duidelijke titel, Nieuwe Koers. In die nieuwe koers zitten een paar rigoureuze besluiten. Er komt een fatbikeverbod, de OZB, de hondenbelasting en de burgerbegroting worden afgeschaft en er gaat minder geld naar het schoenenkwartier. Ook komen er 2500 nieuwe woningen met voorrang voor de eigen inwoners. Groentewinkel Tom's Groente en Fruit in Waalwijk gaat ermee stoppen. Op de winkel van de Monseigneurs Wijzenstraat hangt een afscheidsbriefje. De winkel stopt vanwege de gezondheid van de eigenaar. De sluiting kwam voor veel mensen onverwachts, zo bleek op social media. 13 jaar lang maakte de groentewinkel deel uit van het straatbeeld van Waalwijk, maar daar komt nu dus een einde aan. Komend weekend staat voor het eerst een festival gepland in Waspik. Onder de naam Buitengewoon Waspik vindt een festival plaats op het Raadhuispark. Het plan werd bedacht door 6 vrienden uit Waspik, die met het festival een nieuwe traditie voor het dorp willen neerzetten. Het wordt een festival voor jong en oud, met een podium, een springkussen en talloze activiteiten. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

het eerste uur ook nog gezegd. Is de dag top van vandaag, hè? Joey Arnoldo. En Nuestro Verano. Ja, de dagtopper van vandaag. Ja, het Nederlands elftal heeft de oversteken gemaakt. Ze zitten nu in Kansas City. Ja, de ploeg van Ronald Koeman is gisteravond geland. In de stad waar het Nederlands elftal, oftewel Oranje, zijn uitvalsbasis heeft. En zich de komende dagen gaat voorbereiden op de eerste wedstrijd tegen Japan. Ja, er zijn veel journalisten uit de hele wereld. En die hadden zich ook rondom het vliegtuig verzameld om foto's te maken van de Oranje selectie. Maar ja, Bart Verbrugge, die geblesseerd uitviel in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan, die liep redelijk soepel uit het vliegtuig. Op het eerste oog leek er geen sprake te zijn van een ernstige blessure. Dus ja, het is wel goed als hij meedoet natuurlijk. Ja, Oranje trok daarna door naar het Cascade Hotel in Kansas City, waar ook weer veel pers stond. De ploeg van Koeman zou in de eerste instantie afgelopen dinsdag, Nederlandse tijd, nog een besloten uitlooptraining hebben. Maar die ging niet door. De reden daarvan is onbekend. Ja, Oranje traint nu vandaag vanaf 5:30 Nederlandse tijd voor het eerst in de nieuwe stad. En dat doen ze voor het oog van ongeveer 1000 inwoners van Kansas City. Ja, er hangen veel oranje vlaggen en er staan borden met hup, Holland hup. Ja, op wedstrijddagen van Nederland stroomt er oranje water door de fonteinen in de stad. Ja, dat is wel leuk, hè, in Amerika. Dus als je dan bij een fonteintje komt, dan is het oranje water wat de klok slaat, hè. Nou. Moet niet gekker worden, hè. Hier is Lady Gaga. Gaga. En de Dead Band.

0: Nou, ze bestaan niet meer hoor. SWV. Nee, Right Here, Human Nature. Een liedje van Michael Jackson, gesampled hè, en gecoverd. Mocht toen, kregen ze toen toestemming voor. Maar ze kregen toen ruzie in 1998. En toen was het in één keer klaar, hè. Ja, dat was een liedje uit 1992. Ze hebben toen in 1993 ook eentje gemaakt. I'm So Into You and You're The One in 1996. Ja, en toen was het klaar, hè. Toen was de ruzie in de kiet, hè. Ja, even kijken naar wat files in de omtrek. Nou ja, het is sowieso druk op de A4. Rotterdam, Amsterdam, bij het knooppunt Ypenburg. En ook Den Haag richting Amsterdam, bij Leidschendam. Den Haag, Amsterdam, daar is het druk. 8 kilometer file. En mocht je de weg op gaan, Den Haag, Utrecht. De A12 is het ook druk. 3 minuten vertraging. En als we hier in de buurt kijken, ik scroll er eventjes snel doorheen of er nog een filetje is die misschien van toepassing is. Nee, het is redelijk rustig. Nog wel eentje even melden. Arnhem-Os. Daar staat ook 10 kilometer bij het knooppunt Valburg en Ravenstein. Dus als je daarheen gaat, hou er rekening mee. Daar is ook weer vertraging.
1: All the hits. The 90s hits.
2: The back-to-back classic.

Was ze niet geboren in Leeuwarden, deze band, hè? Volgens mij wel, hè? Ja, 3-2-1, je hoorde de flitsschijf, die tot en met 13 juni geldt, hè? Ja, goed, voor de wekker wakker. Ja, vandaag eventjes oppassen geblazen, want er komt een noodweer naar ons land toe. Ja, met grote hagelstenen. Wel redelijk weer, tot aan de middag, ongeveer 17 graden. Ja, er zijn landinwaartse onweersbuien mogelijk vanaf 12 uur. En er is zelfs code geel afgegeven. Dus mocht je vandaag de weg op gaan, pas op, want het kan ook op de weg natuurlijk erg gevaarlijk zijn. Hè? Ja, dus vandaag even rekening houden met veel regen. Ja, morgen is het eigenlijk hetzelfde weer. Dan is er ook weer regen. Vooral in de middag. En dan ook wat zon en wolken. En in de avond dan trekt er helemaal een regenzone over het land. Temperaturen liggen dan rond de 17 graden. En er is zelfs een krachtige westenwind. Ja, en vanaf komend weekend dan gaat het iets beter worden. Ja, en dan komen er ook weer wat hogere temperaturen. Is mij verteld, dus daar zullen we maar dan vanuit gaan.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Overlast door felle onweersbuien wordt vooral verwacht in Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Code geel geldt voorlopig vanaf het middaguur tot 8 uur vanavond. Tabaksproducent Altria, voorheen Philip Morris, wil zich met een omweg inkopen in het Nederlandse wiet-experiment. De politiek zit er zwaar mee in zijn maag. De tabaksfabrikant wil direct miljoenen euro's steken in de grootste Nederlandse legale wietkweker Kan Adelaar uit Hellevoetsluis. Die lijkt te worden ingelijfd door de Kronos Groep. Eigenaar van Kronos is weer Altria, de fabrikant achter het merk Marlboro. De Tweede Kamer wil weten wat het kabinet kan doen om de overname te stoppen. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht buiten doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien. Plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Schakel maar in.
8: Van harte welkom.
9: Schakel maar in.
7: En geniet.
2: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
10: Wat zegt u?
9: Gewoon lekker.

altijd een heel lekker nummer gevonden van Tears for Fears en Sowing the Seeds of Love. Zo, goedemorgen. Dit is voor de wekker wakker, het laatste uur. We zijn er nog tot 9 uur sowieso, hè? Jawel.

1990, hè, was het liedje afkomstig. With a Little Love van Sam Brown. De vrouw met de mega power stem, hè. Ja, uit de United Kingdom. Ja, haar vader is trouwens heel bekend, hè. Want die komt uit de jaren 60. Was die erg bekend, want toen zong die allemaal rock'n'roll liedjes. Dus ja, ze heeft het niet van een vreemde, hè. Nee. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag woensdag 10 juni. We kijken even naar het nieuws. Ja, voormalige minister van Medische Zorg, Tamara van Ark, en oud-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, die worden verhoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Ze waren in die rollen betrokken bij de bestrijding van het coronavirus. En er komt een schriftelijk vonnis in een rechtszaak tegen het Mauritshuis. Een kunsthistoricus liet 25 waardevolle schilderijen, waaronder twee van Rembrandt, na aan het museum op voorwaarde dat ze altijd getoond moesten worden. Nu is dat niet gebeurd en de nabestaanden die eisen nu de werken terug. En Bill Gates, de voormalig rijkste man ter wereld, want hij is het niet meer, getuigde achter gesloten deuren voor Amerikaanse parlementariërs over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. De naam van de medeoprichter van Microsoft valt in vrijgegeven documenten over Epstein en ze staan ook samen op de foto. Dus ja, probeer dat maar eens goed te lullen, zou ik willen zeggen. En de Duitse bondspresident Steinmeier die begint de tweede dag van het staatsbezoek aan Nederland bij de Staten-Generaal. De echtgenoot mevrouw Boedenbender bezoekt met koning Maxima het internationale strafhof. En bondscoach Ronald Koeman geeft om 19:30 de Nederlandse tijd een persconferentie in aanloop naar het WK voetbal vanuit het basiskamp van het Nederlands elftal in Kansas City. Het persmoment van het Nederlands elftal en van Koeman is live te zien via de bekende sportapps. Er is ook nog ander sport. De finale om de basketbaltitel bij de mannen tussen Landstede, Hammers en ZZ Leiden is live te volgen. En het Amerikaanse leger heeft vandaag luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Ja. En op deze dag in 1934, Italië wint op eigen bodem het tweede wereldkampioenschap voetbal. Ja, in de finale verslaat Italië Tsjechoslowakije in 1934 met 2-1. Ja, Mussolini toen gebruikte het kampioenschap als een propagandastunt. Het Italiaanse elftal brengt namelijk voor de aftrap de fascistische groet. En dat gebeurde in 1934. Ja, ook nog nieuws over het WK van dit jaar. Want Morissette, bekend van nummers als I Wanna en I Don't Know, zingt voorafgaand aan de wedstrijd tussen Canada en Bosnië-Herzegovina op 12 juni in Toronto het Canadese volkslied. Hè? Ja, Alanis Morissette. Ja, en ook Bublé, hè, die gaat optreden bij veel wedstrijden van Canada. Hè? Ja. En dit is een grote hit geweest, hè, van Alanis Morissette. Hè? Wat als God een van ons was.

Alanis Morissette in Toronto. En dan zal ze het Canadese volkslied gaan doen, hè, voor de wedstrijd. Ja, naast Alanis Morissette natuurlijk ook Bublé. Die doet mee. En ook wel leuk om te melden is dat Katy Perry en Future optreden bij de eerste wedstrijd in de Verenigde Staten. Ja, tijdens de rust van de finale staan Madonna, Shakira en BTS op het podium. Ja, voor die finale moeten we nog heel eventjes wachten. Dat is nog lang niet. Dat duurt nog eventjes. Hè. Goedemorgen.

voor de wekker. Wakker, de ochtend begint goed. Met Erik van Vliet. Voor de wekker. Wakker, de ochtend.

0: een multimiljonair.
1: De bankzitters en multimiljonair hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vanmiddag is hij er weer van 4 tot 6. Anton Nachtzaam. En hij is gelukkig voor zesde klaar. En hij heeft natuurlijk ook een speciale aanbieding, hè? Dat is deze.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente Waalwijk is gepresenteerd. VVD, Samen Waalwijk, CDA en SGP hebben hun plannen voor de komende 4 jaar bekendgemaakt. Onder een duidelijke titel, Nieuwe Koers. In die nieuwe koers zitten een paar rigoureuze besluiten. Er komt een fatbikeverbod, de OZB, de hondenbelasting en de burgerbegroting worden afgeschaft en er gaat minder geld naar het schoenenkwartier. Ook komen er 2500 nieuwe woningen met voorrang voor de eigen inwoners. Groentewinkel Tom's Groente en Fruit in Waalwijk gaat ermee stoppen. Op de winkel van de Monsignors Wijzenstraat hangt een afscheidsbriefje. De winkel stopt vanwege de gezondheid van de eigenaar. De sluiting kwam voor veel mensen onverwachts, zo bleek op social media. 13 jaar lang maakte de groentewinkel deel uit van het straatbeeld van Waalwijk, maar daar komt nu dus een einde aan. Komend weekend staat voor het eerst een festival gepland in Waspik. Onder de naam Buitengewoon Waspik vindt een festival plaats op het Raadhuispark. Het plan werd bedacht door 6 vrienden uit Waspik, die met het festival een nieuwe traditie voor het dorp willen neerzetten. Het wordt een festival voor jong en oud, met een podium, een springkussen en talloze activiteiten. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Erik van Vliet, goedemorgen.
2: Info en

0: Twee van die lekkere jaren 80 liedjes achter elkaar in de 80s remix, samengesteld door de Voice of It. Ja, goed, welkom voor de Wekker Wakker. Zitten we bijna op, nog een kwartiertje. Ja, bij werkzaamheden in Beekdal, Nieuwe Drostendiep, in de buurt van de Emmen. Als je op de kaart kijkt, hebben archeologen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om gereedschap, sieraden en gebruiksvoorwerpen uit verschillende periodes. En de spullen die ze gevonden hebben, die variëren van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Ja, het Beekdal wordt momenteel opnieuw ingericht om meer ruimte te maken voor natuur en water. Ja, en er wordt altijd als er werkzaamheden plaatsvinden, altijd een archeoloog bijgehaald. Als er bijvoorbeeld bepaalde dingen gevonden worden, hè, dan stopt het in één keer. Ja. Ja, de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal is tegen Japan. Ja, in Japan hadden ze even andere zorgen, want er was een beer. En nu heeft men die beer gevangen. Ja, waar bijna 100 scholen voor werden gesloten. Die werd aangetroffen in de buurt van een woning en uiteindelijk uitgeschakeld met een verdovingsgeweer. Ja, er was een tijdje gezocht naar het wilde beest. Tijdens de zoektocht werd de beer gespot bij een lokaal regeringskantoor. Ja, lagere school is die ook gezien. Een winkelcentrum liep hij erheen. En ook bij de universiteit. Ja, wilde beren die vormen in Japan een groeiend probleem. Ja, maar ja, men heeft hem dus nu gevonden. Dus dat betekent dus dat ze zeg maar met een gerust hart naar de wedstrijd toe kunnen wat betreft het Nederlands elftal. Hè? Want dat wordt de eerste wedstrijd, hè? Ja, Nederland-Japan. Goed, wat een drukte allemaal, jongens. Even tijd voor rust, hoor. Want... Even deze, Willie Nelson. Even tijd voor zen.
1: I've been sitting in this prison, counting corners on the wall.

0: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Nummer 8.

Teddy Swims staat nummer 8 in de flitsende 50. Ja, hoe die er zaterdag voor staat, dat weet ik niet. Het is vandaag de nationale buitenspeeldag, hè? Ja.

Dit was hem dan weer, de aflevering van Voor de Wekker Wakker op deze woensdag 10 juni. Wat mij betreft, tot morgen, want dan zijn we er weer. Tot dan! Sensation Wild!

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Overlast door felle onweersbuien wordt vooral verwacht in Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Code geel geldt voorlopig vanaf het middaguur tot 8 uur vanavond. Tabaksproducent Altria, voorheen Philip Morris, wil zich met een omweg inkopen in het Nederlandse wiet-experiment. De politiek zit er zwaar mee in zijn maag. De tabaksfabrikant wil direct miljoenen euro's steken in de grootste Nederlandse legale wietkweker Kan Adelaar uit Hellevoetsluis. Die lijkt te worden ingelijfd door de Kronos Groep. Eigenaar van Kronos is weer Altria, de fabrikant achter het merk Marlboro. De Tweede Kamer wil weten wat het kabinet kan doen om de overname te stoppen. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht buiten doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien. Plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Start de motor. De boerderij wacht.
14: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
15: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
16: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools.

0: stem Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa-kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
2: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Schakel maar in.
5: Van harte welkom.
6: Schakel maar in.
4: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
4: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente Waalwijk is gepresenteerd. VVD, Samen Waalwijk, CDA en SGP hebben hun plannen voor de komende 4 jaar bekendgemaakt. Onder een duidelijke titel, Nieuwe Koers. In die nieuwe koers zitten een paar rigoureuze besluiten. Er komt een fatbikeverbod, de OZB, de hondenbelasting en de burgerbegroting worden afgeschaft en er gaat minder geld naar het schoenenkwartier. Ook komen er 2500 nieuwe woningen met voorrang voor de eigen inwoners. Groentewinkel Tom's Groente en Fruit in Waalwijk gaat ermee stoppen. Op de winkel van de Monsigneurs Wijzenstraat hangt een afscheidsbriefje. De winkel stopt vanwege de gezondheid van de eigenaar. Sluiting kwam voor veel mensen onverwachts, zo bleek op social media. 13 jaar lang maakte de groentewinkel deel uit van het straatbeeld van Waalwijk, maar daar komt nu dus een einde aan. Komend weekend staat voor het eerst een festival gepland in Waspik. Onder de naam Buitengewoon Waspik vindt een festival plaats op het Raadhuispark. Het plan werd bedacht door 6 vrienden uit Waspik, die met het festival een nieuwe traditie voor het dorp willen neerzetten. Het wordt een festival voor jong en oud, met een podium, een springkussen en talloze activiteiten. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM.

0: Wasn't me. Wasn't me. Wasn't me.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het brandstoftekort in de door Russen bezette gebieden in Oekraïne wordt steeds nijpender. Automobilisten op de Krim staan in de rij voor de pomp, maar kunnen per persoon slechts 20 liter benzine tanken. De situatie wordt veroorzaakt door Oekraïne, dat met drones de Russische tankwagens aanvalt die de brandstof aanvoeren. De Krim werd 12 jaar geleden door Rusland ingelijfd. Veel Russen zijn op het Schiereiland gaan wonen. Ook zijn er veel Russische militaire bases op de Krim. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Overlast door felle onweersbuien wordt vooral verwacht in Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Code geel geldt voorlopig vanaf het middaguur tot 8 uur vanavond. In Johannesburg zijn zeker 12 doden en 9 gewonden gevallen bij een schietpartij. Volgens de Zuid-Afrikaanse politie opende een groep van 10 zwaar bewapende mannen het vuur op een menigte in een sloppenwijk in het oosten van Johannesburg. Volgens een lokale nieuwszender werden de mannen door een witte auto afgezet. Nadat ze hun vuurwapens hadden leeggeschoten, gingen ze er in diezelfde auto weer vandoor. Er zouden nog geen arrestaties zijn verricht. President Rama van Albanië houdt ondanks felle protesten toch vast aan de bouw van een luxe resort midden in beschermd gebied. Het complex is eigendom van de dochter en schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Ivanka Trump en haar man Jared Kushner waren gevallen voor de ongereptheid en de prachtige natuur. Daar leven nu nog flamingo's, schildpadden en de monniksrob, een bedreigde zeehond. Milieubeschermers en burgers zijn woedend over de plannen. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien, plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede... goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
16: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
15: Help je mee?
17: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
18: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
19: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
20: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
21: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten.

0: Verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
1: Valdorpelshop.nl.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
0: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

We gaan het vandaag hebben over volleybal. Ja, over volleybal. En we gaan het vandaag hebben over bier. En we gaan het vandaag hebben over heel veel leuke muziek. Ja, de eerste twee die waren al helemaal geweldig, toch? Ja. The Quick and the Rhythm of the Jungle. En nu hoor je Busha. En Magnetic. Ja, die. Ja, wie? Ja, die. Het is op dit moment rustig op de Brabantse wegen. En we hebben ook nog een temperatuurtje voor je. Als we zo eens naar buiten kijken, ja, dan ziet het er toch wel aardig uit. Het is 15 graden en we gaan vandaag nog 1 graadje hoger. En er kan een klein beetje regen vallen. Volgende week zitten we boven de 20 graden. Dus houd daar dan wel even rekening mee. En donderdagavond begint natuurlijk het voetbaltoernooi. WK voetbal, ja. Aanstaande zondagavond het Nederlands elftal. Ik heb nog niet ingezet.

niet zo van dansen. Ja, ik ben wel een beetje in bewegen, maar... Echt dansen, daar hou ik niet van. Dus dan weet je nog wat. Als je ooit met mij op date gaat of zo... Of waar je ergens tegenkomt en je zegt van... Oh, ik wil even met dankers dansen. Nou, dat gaat hem niet gebeuren.

0: Ja, Rock Bitch, Anouk hoorde je en Nobody Survive. We hebben ook nog een jarige vandaag. Ze wordt 53. Wie?
1: Info en hits. Langstraat
0: FM. Deze dame wordt vandaag 53 jaar. Ze maakte furoren in de Zero's. Haar naam? Faith Evans. He is mesmerized op Langstraat FM.

0: ze heette echt Fox & Fox. Ik vond het altijd een beetje, ja, de nieuwe Time Bandits, ja. We gingen terug naar 1984. Ja, het blijven heerlijke klanken toch, ja. Zometeen zien van de Kamer het regionale nieuws. Maar voordat het zover is, even nog meer muziek uit Nederland. Ja, die gaan ook Europa veroveren, kan ik je verzekeren. De heren en dames van Sommieu. It's only love.
1: I've been running.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente Waalwijk is gepresenteerd. VVD, Samen Waalwijk, CDA en SGP hebben hun plannen voor de komende 4 jaar bekendgemaakt. Onder een duidelijke titel, Nieuwe Koers. In die nieuwe koers zitten een paar rigoureuze besluiten. Er komt een fatbikeverbod, de OZB, de hondenbelasting en de burgerbegroting worden afgeschaft en er gaat minder geld naar het schoenenkwartier. Ook komen er 2500 nieuwe woningen met voorrang voor de eigen inwoners. Groentewinkel Tom's Groente en Fruit in Waalwijk gaat ermee stoppen. Op de winkel van de Monsignors Wijzenstraat hangt een afscheidsbriefje. De winkel stopt vanwege de gezondheid van de eigenaar. De sluiting kwam voor veel mensen onverwachts, zo bleek op social media. 13 jaar lang maakte de groentewinkel deel uit van het straatbeeld van Waalwijk, maar daar komt nu dus een einde aan. Komend weekend staat voor het eerst een festival gepland in Waspik. Onder de naam Buitengewoon Waspik vindt een festival plaats op het Raadhuispark. Het plan werd bedacht door 6 vrienden uit Waspik, die met het festival een nieuwe traditie voor het dorp willen neerzetten. Het wordt een festival voor jong en oud, met een podium, een springkussen en talloze activiteiten. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl.

niet op stil kan blijven zitten. En ik kan je verzekeren, daar zit dit gewoon echt eentje van. Toch? Ja. Fats and Small and Turnaround. Het is 16 graden op dit moment in de Langstraat. Het wordt niet warmer vandaag. We gaan nog wel een klein buitje krijgen. Maar na het weekende wordt het weer beter. Ja, het is eigenlijk al beter als in de winter. Maar goed, dan kan de korte broek echt aan. Het is rustig op de Brabantse wegen. Heel veel muziek onderweg. En zometeen gaan we ook even het hebben over het beachvolleybaltoernooi wat dit weekende gaat plaatsvinden met lekker weer.

0: Megan Trainor. En Dear Future Husband, ja. Ja, Dear Future Opa kunnen ze beter tegen mij zeggen. Goed, aankomend weekende is het weer zover. Wit zand op het Antopiekplein. Parasolletjes, stoeltjes, heel veel mensen, heel veel gezelligheid. Oftewel, het Condor Beach Volleybal Toernooi. Gerben, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, zeg ik het zo goed?
1: Ja, je zegt het helemaal goed.
0: Ja, ja. En dan ook nog een lekker temperatuurtje erbij, zie ik.
1: Ja, we zijn wel een beetje klaar weer met de regen van de afgelopen 2 weken, denk ik. Dus nee, het ziet er naar uit dat het een mooi, droog, zonnig weekend gaat worden. Dus
0: ja, een graadje ja, kunnen niet wachten. Een graadje of 18-20, dus dat is altijd wel prettig, toch?
1: Ja, het moet niet meer te heet worden. Dat hebben we vorig jaar een keer gehad en een paar jaar terug ook. En dan daar hebben mensen gewoon meer last van dan plezier. Dus dit zijn mooie temperaturen voor het beachtoernooi.
0: Ja, maar de bierkraan gaat dan wel meer open, hè?
1: Die gaat sowieso open.
0: Ja, dat sowieso. ja, zijn alle dagen helemaal vol geboekt?
1: Alle dagen helemaal vol. Dus dat is mooi. We hebben zelfs een wachtlijst op beide dagen. Dus het is dit jaar heel goed gegaan met de aanmeldingen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat betekent dat we in het weekend toch een goede 200 wedstrijden weer wegwerken op de 6 velden.
0: 200 wedstrijden? Hoe krijg je het gepland? Ja. Oké. Okay. Misschien een hele stomme vraag. Misschien wel een leuk idee voor volgend jaar. Misschien zijn er ook wel mensen die eigenlijk geen team hebben, maar toch mee willen doen. Hebben jullie daar ook iets voor?
1: Ja, die vraag krijgen wij sporadisch.
0: Ja.
1: Mogen we los meespelen? En het is altijd heel lastig om dat dan weer in te passen. Ik weet wel dat er altijd ook teams zijn die net 1 speler tekort komen of die dan een dame in het veld missen.
0: Mm-hmm.
1: En dat lost zich altijd in het weekend zelf op. Als iemand zegt, oh ik kan wel meedoen, dan wordt er wel vaker dat iemand bijschuift bij een team. Dus
0: ja.
1: Meestal is het ontstaat het zelf en lost het zichzelf op. En dat is fijn, want dan hoeven wij het niet extra te organiseren en de mensen weten elkaar toch wel te vinden.
0: Ja, dat is ook al. Maar misschien een keer een Tinder-team of zo?
1: Ja, jij maakt het helemaal
0: mooi. Ja, je weet maar nooit. Hè?
1: Je weet waar het toe leidt, ja.
0: Ja. Maar goed, in ieder geval, wanneer gaat het zand er komen?
1: Ja, dan gaat het zand op zaterdagochtend om 6 uur storten.
0: Mm-hmm.
1: Vrijdagmiddag gaan we natuurlijk al op het plein aan de slag. De markt zal iets verschuiven op het plein. Dus ja. De markt komt te staan waar wij het zand normaal hebben liggen. Dan gaan wij daarnaast alvast de tenten opbouwen en zo. Zodat we zaterdagochtend gelijk kunnen starten met het velden bouwen.
0: Ja, jullie hebben ieder jaar liggen die velden anders.
1: Ja, dat lijkt zo, maar dat is niet zo. Want er is eigenlijk maar 1 manier waarop de velden goed passen.
0: Ja, nee, maar ik bedoel, op een andere manier liggen ze, zeg maar, ze liggen nooit hetzelfde.
1: Ja, toch liggen ze al sinds dat dit het Antropiekplein is altijd hetzelfde. Omdat de enige manier waarop wij daar 6 velden tussen krijgen...
0: Oh, oké. Okay.
1: Is het precies tussen die 2 grote lichtmasten in.
0: Mm-hmm.
1: En daar passen er precies 6 tussen. Dus meer opties hebben we niet. Wat we wel doen is altijd iets schuiven met hoe we de tenten zetten. Hoe we het terras krijgen. Hoe dat we daar de sfeer net even wat gezelliger kunnen maken. We hebben dit jaar een leuke DJ-wagen van de buren van de brandweer staan. Ja, dan is het gewoon leuk om dat ook gewoon goed bij het evenement te trekken. En zo'n foodtruck die we hebben, die willen we er mooi bij hebben. Dus ja, daarin het terrasgedeelte, daar schuiven we elk jaar wel mee. Maar de zandbak, die is wel redelijk vastgezet.
0: Nou, dan zal dat wel aan mij liggen. goed, ja, wat kunnen de mensen allemaal... Ja, verwacht natuurlijk heel veel volleybalwedstrijden. 200, goeiedag. Zaterdagmiddag en zaterdagavond en zondag overdag gaat het plaatsvinden. Ook nog een beetje entertainment erbij. Wat kunnen de mensen allemaal verwachten?
1: Nou, zoals je zei, zaterdag in de middag spelen de leden van Condor zelf, zowel de jeugd als de senioren. En vanaf 1:00 starten de wedstrijden voor iedereen die zich heeft opgegeven. Dan spelen we tot 10:00. Dan hebben we 's avonds een paar DJ's draaien om te zorgen dat ze een lekker feestje op het plein hebben. Dat duurt dan tot middernacht. En op zondag vanaf 10:00 ochtends startend of 9:30 met een ontbijtje. En dan de wedstrijden spelen tot 5:00. Ook weer begeleid door een DJ-duo.
0: Ja, ontbijtje, dat doen jullie ook sinds kort weer, hè? Of sinds kort?
1: Ja, wij ontbeten altijd al als vrijwilligers.
0: Mm-hmm.
1: En wij zagen dat teams dan aankwamen en hun tafeltje kaapten. De mooiste plekken zochten in de zon of juist in de schaduw. Sinds dit jaar kunnen teams ook een ontbijtbox bij ons bestellen om met het team alvast lekker te ontbijten.
0: Ja, hoe leuk kan het zijn? Toch?
1: Ja, vonden wij ook.
0: Ja, dan ga ik misschien iets vragen. Ik weet dat dat van vroeger uit was. Komt er ook nog steeds een schaaltje haring langs?
1: We hebben dit jaar geen haringen gepland, maar...
0: Het klopt wel, hè?
1: Als er een vishandel luistert en die zegt... Nou, dat vinden we leuk en daar willen we wel iets mee doen qua sponsoring... Mm-hmm. Of wij kunnen dat regelen, dan houd ik me aanbevolen... en moeten ze zeker even contact zoeken.
0: Maar dat
1: deden we vroeger inderdaad, ja. Een schaaltje haringen, blokjes kaas... Nu hebben we dit jaar hele mooie borrelplanken die je ook kunt halen bij ons... dankzij sponsoren tot stand zijn gekomen. Oh ja. Dus voor eten tussendoor wordt twee keer gezorgd.
0: Okay.
1: Maar de haringjes die staan niet op de planning. Nee.
0: Okay. Ja, ik ken wel een visboer, maar goed. Okay. In ieder geval, iedereen is van harte welkom om ook te komen kijken.
1: Ja, hartstikke leuk. Want we hebben voldoende tafelstoelen, staattafels langs de velden. Het is gewoon leuk om mensen ook actief te zien en de sfeer te proeven. Elkaar te ontmoeten als dorp. Dus daar gaan we ook zeker voor.
0: Okay. Gerben, dankjewel in ieder geval weer voor je tijd. En ja, ga er zelf ook een beetje van genieten. En helemaal top wat jullie met Condor dit weer voor elkaar krijgen. Voor de hoeveelste keer?
1: 27e keer alweer, ja.
0: Dankjewel, doei doei.
1: Jij bedankt, groetjes, hoi.

Ja, en ik heb daar ook ooit eens in mijn korte broek gestaan, hoor, kan ik je verzekeren. Ja, ja, ik heb ook ooit nog wel eens meegedaan. Met een hele foute korte broek. Komt die foto af en toe nog wel eens tegen in een reeltje op Facebook. Oh, Chacademus en Pliers. En Twist and Shout.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
0: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Precies een eeuw na het overlijden van de architect zegent paus Leo XIV vandaag in Barcelona bij de beroemde La Sagrada Familia de toren van Jezus in. Met het kruis op die toren en een voltooide constructie komt ook voorzichtig het einde van de bouw in zicht. Die begon in 1882 onder leiding van de architect Francisco de Paula del Villar. Een jaar later nam Antonio Gaudí het werk over. Bij zijn overlijden in 1926 was de basiliek nog maar voor een kwart klaar. Er wordt al bijna anderhalve eeuw aan de La Sagrada Familia in Barcelona gewerkt. Voor de derde keer in korte tijd is in het Zuid-Hollandse Portugal een explosief afgegaan in dezelfde straat. Rond 4 uur vannacht was het opnieuw raak. De voordeur en de gevel van de woning zijn beschadigd en er brak korte tijd brand uit. De bewoners waren thuis, niemand raakte gewond. Wie of wat er achter de explosie zit, is niet bekend. De politie onderzoekt of er verband is tussen de drie ontploffingen. Het brandstoftekort in de door Russen bezette gebieden in Oekraïne wordt steeds nijpender. Automobilisten op de Krim staan in de rij voor de pomp, maar kunnen per persoon slechts 20 liter benzine tanken. De situatie wordt veroorzaakt door Oekraïne, dat met drones de Russische tankwagens aanvalt die de brandstof aanvoeren. De Krim werd 12 jaar geleden door Rusland ingelijfd. Veel Russen zijn op het Schiereiland gaan wonen. Ook zijn er veel Russische militaire bases op de Krim. Wie nu nog met zijn fatbike door het Amsterdamse Vondelpark fietst, krijgt een flinke prent. De gemeente heeft inmiddels 39 mensen met een fatbike op de bon geslingerd. Sinds 11 mei is het Vondelpark het eerste gebied in Amsterdam waar niet meer op een fatbike mag worden gereden om zo de overlast tegen te gaan. De eerste 2 weken na het ingaan van het fatbikeverbod kreeg je eerst nog een waarschuwing. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien, plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
16: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
17: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
18: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
19: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
20: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
21: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
22: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
23: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur.

Straks ook nog even wat een comedy. Ja, we moeten nog even gaan zoeken wat we willen eigenlijk. Wil jij toevallig iets horen? Laat het ons gewoon even weten. Via de WhatsApp 0621213210 of bel naar 0416-652-652. En dan even optie 3. Kom je vanzelf bij mij terecht. Je hoorde Sugar and the Lollipops. Even het stof eraf gehaald. Van die plaat kwam zelfs uit 1981. Ja. Oh, lang geleden. Uit de tijd dat we nog een bos met haar hadden. Dus, ja, zo lang geleden is het. Het is 16 graden in de Langstraat. En ja, warmer gaat het niet worden vandaag. En het is rustig op de Brabantse wegen rondom ons heen. Ik moet wel zeggen, sinds die benzineprijs in Eindhoven de 2 euro is gegaan, is het eigenlijk wel een klein beetje rustiger geworden. Maar, of ligt dat nou gewoon aan mij? Of aan de tijd van het jaar? Dat kan ook nog, toch? Ja.

0: Goshen en Hide You. Ja, blijven leuke platen toch? We gingen maar liefst 26 jaar terug in de tijd. En ja, als we nu eens even 4 jaar terug in de tijd gaan... aan de keukentafel zitten en daar 2 mensen zitten... die denken van, ja, we gaan even een festivaletje organiseren. En 3 jaar later ja, komen er gewoon meer dan 500 mensen. Thijs Dingemans, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Erik. Zijn we weer.
0: Zeg ik het zo goed?
1: Ja, we zijn met z'n 4 in de organisatie.
0: Met z'n 4? Ja, oké. Okay.
1: Ja, maar het idee is wel ontstaan vanuit Dennis en mij. We hebben ons eigen biermerk gehad. Mm-hmm. En Johan en Anita die waren de buren van Dennis. Ook een passie voor speciaal bier. En zo hebben we de koppen bij elkaar gestoken. En zijn we inmiddels alweer 4 jaar verder.
0: Oké, maar het biertje van jullie zelf bestaat niet meer?
1: Nee, we zijn gestopt. Nee, het is... Best wel een overvolle markt, andere prioriteiten, allebei jong gezin en natuurlijk volledig focus op het festival. Dus het was ook niet meer te combineren. Dus okay. Daar zijn wij mee gestopt.
0: Ja, volgens mij heb ik ooit wel eens een biertje van jou gehad hier.
1: Ja, ja zeker. Een blondje, blond biertje.
0: Ja, blond biertje, ja. Thijs Dingemans, goedemorgen, zullen we maar zeggen. Aankomend weekende is het weer zover.
1: Ja, aanstaande zaterdag, Erik.
0: Ja.
1: Is het de weer tijd voor ons bierfestival in Kaatsheuvel?
0: Ja, wat ik al zei, klein begonnen, maar ja, hadden jullie dit verwacht eigenlijk, dat het ieder jaar zo druk zou zijn?
1: Dat is een terechte vraag van jou. Het is natuurlijk altijd met een evenement spannend van de eerste keer ben je nieuw, vrienden, familie die komen. Tweede keer moet je ook maar zien uit te verkopen. Maar we zijn tot nu toe 3 jaar op rij uitverkocht. Dus dat is wel een teken dat de regio echt toe was aan een speciaal bierfestival. En dat nog steeds animo heel groot is. Dus we hopen dit jaar ook weer op een uitverkochte editie.
0: Ja, uitverkocht is 7500 man, hè?
1: Ja, 750 man. Natuurlijk is er altijd wel een kleine no-show. Maar de voorgaande jaren stond het er goed voor. En dat met 30 graden, dan weet je hoe mensen thuiskomen.
0: Ik kom gewoon nuchter thuis. Ja. ik drink geen bier, sorry. Ik drink wel eens een biertje, zo moet ik zeggen. Bierfestival, speciaal bieren. Ja, er zijn er verschrikkelijk veel.
1: Ja, nou zie je wel dat de markt enigszins is veranderd. Want natuurlijk na corona zijn Dennis en ik toen ook ingestapt. Was het hot en Asker hot, het speciaal bier. Uiteindelijk merk je nu al dat er of veel brouwerijen zijn gestopt of ze zijn failliet gegaan. Mm-hmm. Maar desondanks is er gelukkig nog heel veel aanbod. Want wij proberen ook elk jaar wel nieuwe brouwerijen op ons festival te hebben. En dat is dit jaar weer gelukt. We hebben gewoon weer een goede mix van brouwerijen die al vaker zijn geweest. Nieuwe, verrassende brouwerijen. Dus,
0: nou weet je welke vraag die je gaat krijgen. Nieuwe, verrassende brouwerijen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, we hebben bijvoorbeeld een brouwerij uit Geldrop, Don Jong. Dat is een jongen, die roots liggen in Taiwan. Dus hij maakt vooral Taiwanese bieren. Dus we hebben er al eentje voor geproefd en dat belooft heel veel goeds. En toevallig hebben wij gisteren ook aangekondigd dat we in ieder geval ook bieren vanuit Estland hebben, Poyala. Dat komt vanuit All About Beers. Zij is ambassadeur van de brouwerij uit Estland. Dus dat is natuurlijk wel weer een hele mooie naam om toe te voegen aan de line-up.
0: Ja, nou zeg je dat het Taiwan, dat bier. Toevallig gisteren zat ik op mijn telefoon wat te scrollen. Kwam ik daar ook Chinees bier, kan dat? Dat heel erg hot is daar?
1: Ja, over Aziatisch bier.
0: Aziatisch bier, zullen we maar zeggen.
1: Ja, je ziet. Daar is het kraftbier ook heel erg in ontwikkeling.
0: Het wat?
1: Het kraftbier, sorry, het speciaal bier. Het speciaal bier.
0: Ah, oké. Maar het Taiwanese bier, de andere bier wat je zei, maar wat maakt een speciaal biertje speciaal? Ja, ik zal het zo zeggen, als ik een biertje pak boven de rivieren, zo'n Heineken, dan denk ik van, zit ik nou even heel grof gezegd, paardenpis te drinken. Als ik hier een Bavariaatje of een Hertog Jannetje pak, of een Jupke, dat vind ik dan nog wel lekker. Maar wat maakt een speciaal biertje zo speciaal?
1: Ja, jij noemt nu inderdaad ook een paar pilsoorten. Nee, speciaal bier is ook... Nee, ik snap het. Maar dat is meteen een mooi bruggetje naar het verhaal wat een speciaal bier zo lekker maakt. Kijk, pils is natuurlijk ook gebrouwen op een bepaald recept. Maar speciaal bier, elk speciaal biertje smaakt gewoon anders. Elke brouwerij heeft zijn eigen recept. Vaak is het een geheim, hè, dus we weten ook heel vaak niet wat er in het bier zit. Maar het is ook maar net ja, van welke smaak je houdt. Hè? Of je nu al meer houdt van een fruitbiertje. Hè? Ik weet, jij houdt ook wel eens van een kriekje of een radler. Nou, dat zijn toch wat lichtere bieren. Maar je hebt ook hele zware bieren, een stout bier. Die zijn best wel donker. Veel hoger alcoholpercentage. Dus het mooie aan speciaal weer is dat er en heel veel smaak is. En heel veel stijlen. En ook heel veel keus. Dus het is echt een beleving. Dus dat maakt ook een bierfestival zo mooi. Dat je ook heel veel nieuwe bieren ontdekt. En ook nieuwe smaken.
0: Oké. Maar net als daar in Tilburg bij het Trappistenklooster. Dat zijn ook speciaal biertjes. Of zijn dat gewoon bieren?
1: Zeker. Nee, dat zijn speciaal bieren, ja. Volgens mij hebben ze ook wel een pilsner. Maar over het algemeen is de trap staat echt bekend om zijn Trappistenbier. En dat zijn er maar weinig in de wereld. Dus dat zijn zeker speciaal bieren, Erik.
0: Ja, maar waar ben je het meest trots op om binnen te gehaald te hebben?
1: Ik denk het meeste trots dat we toch voor elkaar krijgen om elk jaar weer te vernieuwen. He, we hebben natuurlijk wel wat vaste brouwerijen zoals het Zwijn bijvoorbeeld uit Kaatsheuvel. Mm-hmm. Het is natuurlijk een festival in Kaatsheuvel. Het is ook mooi dat we een Kaatsheuvelse brouwer hebben. Maar het lukt toch elk jaar weer om toch weer nieuwe brouwerijen die ook voor de bezoekers zijn. Want we doen het uiteindelijk ook voor de bezoekers en voor de brouwerijen. Om ze toch weer een nieuw aanbod te presenteren. En je ontdekt zelf ook wel eens wat nieuwe brouwerijen. En dat het animo gewoon nog steeds groot is. Ik denk dat we daar het meest trots op zijn. Dat het nog steeds leeft in de regio.
0: Oké. Jij bent zelf dan ook natuurlijk een favoriete bierdrinker. Of een speciaal bierdrinker. Wat is het lekkerste wat je ooit gedronken hebt? Je eigenste moet je zeggen.
1: Nee, daar ben ik ben heel objectief, Erik. Tuurlijk maak ik wel een strapje van mijn eigen bier als lekker, maar zeker niet. Nee, ik ben zelf een echte quadruple drinker. En wat zwaarder bier, maar ook een goed stevige trippel. Dan mag je mij wel voor wakker maken.
0: En dan die trippel met grenadine of zonder?
1: Zonder. Nee, het moet ook geen fruitbiertje worden. Nee, gewoon een goede smaakvolle trippel. Maar ja, wat ik al zei, je hebt zoveel smaak. En soms ontdek ik een smaak dat ik denk van, weer iets nieuws.
0: Ja, ik volgens mij bij de Roeselberg hebben ze toch 160 verschillende soorten biersoorten of zo? Of is dat niet meer?
1: Ja, volgens mij wel. Je hebt natuurlijk al meer van dat soort locaties waar ze een menukaart vol speciaal bier hebben. Zeker Dongen, volgens mij Waalwijk ook. En zoveel hebben wij er niet op ons festival, maar wel een aantal.
0: Jullie hebben in ieder geval een leuke selectie gemaakt. Er zijn nog kaarten. Hoe kunnen de mensen aan kaarten komen?
1: Ja, zeker. Goede selectie. Er zijn nog kaarten. Mensen kunnen naar de website gaan. Bierfestivalopzijnbrabants.nl. Daar kunnen ze een ticket kopen. Mocht iemand nou denken, zaterdag, ik heb toch geen plannen of de plannen zijn gewijzigd. Kom gewoon naar John van Pas in Kaatsheuvel. Daar hangt een grote QR-code op de deur. Mensen kunnen meteen een kaartje kopen en naar binnen. Dus het kan online, maar het kan ook aan de deur komende zaterdag.
0: Oké. Vanaf hoe laat zijn de mensen welkom?
1: Om 2 uur is het festivalterrein open. En mensen kunnen tot 6 uur naar binnen. En het festival duurt uiteindelijk tot 8 uur 's avonds.
0: Okay.
1: Dan is het mooi geweest.
0: En vanaf 8 uur staan er een hele hoop taxis buiten te wachten om je in huis te brengen.
1: Ja, vooral heel veel fietsen en taxis. En de volgende ochtend nog heel veel verdwaalde fietsen. Maar die komen ook weer thuis uiteindelijk. Ja,
0: dat gaat vanzelf goed komen. Thijs, dankjewel. Zeker. Ga er zelf ook een beetje van genieten.
1: Doe ik zeker, Erik. Jij bedankt weer voor je tijd nu.
0: En volgend jaar de 5e, het lustrummetje?
1: Vraag je mij iets wat ik nog niet weet. Maar ik heb elk jaar gezegd mogelijk. Die kans zit er zeker in. Maar we gaan eerst dit jaar maar eens overleven. En dan vooruitblikken op volgend jaar.
0: Helemaal goed. Dankjewel voor je tijd. Doei, doei.
1: Doei, Erik. Ja.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente Waalwijk is gepresenteerd. VVD, Samen Waalwijk, CDA en SGP hebben hun plannen voor de komende 4 jaar bekendgemaakt. Onder een duidelijke titel, Nieuwe Koers. In die nieuwe koers zitten een paar rigoureuze besluiten. Er komt een fatbikeverbod, de OZB, de hondenbelasting en de burgerbegroting worden afgeschaft en er gaat minder geld naar het schoenenkwartier. Ook komen er 2500 nieuwe woningen met voorrang voor de eigen inwoners. Groentewinkel Tom's Groente en Fruit in Waalwijk gaat ermee stoppen. Op de winkel van de Monsigneurs Wijzenstraat hangt een afscheidsbriefje. De winkel stopt vanwege de gezondheid van de eigenaar. De sluiting kwam voor veel mensen onverwachts, zo bleek op social media. 13 jaar lang maakte de groentewinkel deel uit van het straatbeeld van Waalwijk, maar daar komt nu dus een einde aan. Komend weekend staat voor het eerst een festival gepland in Waspik. Onder de naam Buitengewoon Waspik vindt een festival plaats op het Raadhuispark. Het plan werd bedacht door 6 vrienden uit Waspik, die met het festival een nieuwe traditie voor het dorp willen neerzetten. Het wordt een festival voor jong en oud, met een podium, een springkussen en talloze activiteiten. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno & Friends, elke dinsdagavond, hier op Langstraat FM.

0: de film Grease. Hoorde je de titelsong Grease? Ja, ja, You're the One and the Ones. Dat denkt iedereen dat dat de titelsong is, maar dat is dus eigenlijk niet zo. Dit is de officiële liedersong van die film.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Bente met 3-2-1.

Ik kom naar je toe. Ja, ik kom echt naar je toe. Je hoorde Bente, de flitsschijf van deze week hier op Langstraat FM. De temperatuur op dit moment is 16 graden in de Langstraat. En even verder kijkend. Morgen, vrijdag en zaterdag gaan we zo naar de 17, 18 graden. Zondag ook nog. Maar de week erop wordt het beter. Ja, dan gaan we boven de 20 graden uitkomen. Vandaag en morgen nog een klein beetje nattigheid, maar dat is niet zo heel erg veel. En de verkeersinformatie, die hebben we ook nog voor je. Het is rustig op de Brabantse wegen.

0: Dat blijft toch een leuke plaat, moet ik eerlijk zeggen. Zo vaak hoor je hem niet meer langskomen, maar als hij dan langskomt, dan denk ik van... Oh ja, die ging zo. Menzel Melo. Ja, Menzel Melo. Wat een naam eigenlijk, hè? En dan heeft het over Heroes. En ja, waar het wij over in hebben is een beetje cabaret. Met Peter Pannenkoek.
1: De machtsverhoudingen zijn aan het veranderen. Vrouwen, jullie strijden voor seksuele onafhankelijkheid. Wij willen juist seksueel afhankelijk worden. Jullie willen meer leiden, wij willen ons meer laten leiden. Wij willen meer doen in het huishouden, minder in bed. Ik wil niet alleen meer vrouwen aan de top. Ik wil jullie ook meer aantap. Jullie doorbreken het glazen plafond. Ik het zachte matras. Toen ik 12 was, ging ik voor het eerst schaatsen op natuurijs. En na een paar minuten, ik zakte door het ijs en het was waanzinnig koud. Het was zo koud dat onder het ijs zelfs tijd bevroren leek. Een soort tussentijd. En ik werd omringd door licht. Maar overal waar licht was, zat ijs. Ik kwam er niet uit en ik raakte in paniek. Totdat ik me bedacht dat iemand me ooit had verteld. Dat als je door het ijs zakt, moet je altijd zwemmen naar het donkerste punt. Daar zit het gat. Om het licht te bereiken, moet je eerst door het donker heen. En dat geldt volgens mij voor alles in het leven. Het schijnt dat je heel veel zelfmoord voorkomt door juist te praten over zelfmoord. Door soms iemand te vragen, denk je wel eens aan zelfmoord? Voorkom je heel veel zelfmoord? Ik ben er wel achter gekomen, je moet het niet te vaak vragen. Dan klinkt het meer als een advies. Weet je wat mij nou troost biedt? Ik ga elke dag uit van het onvermogen in de mens. En als je dat doet, dan is elke dag een blije verrassing. Kijk nou eens hoe goed we het eigenlijk doen, hoeveel impulsen we onderdrukken. We beschaven ons. De grootste pessimisten zijn mensen die altijd uitgaan van het goede in de mens. En ik zou graag een wereld willen waar hufterigheid ook nog mag bestaan. Ik wil het helemaal niet opnemen voor de mensen aan de onderkant van de samenleving, maar de mensen die aan de zijkant staan, die niet meer mee mogen doen. Ik mis mededogen. Want hoe ga je om met je donkere kant? Niet door te verbergen, te onderdrukken. Dat maakt donker duister, dan maak je het juist gevaarlijk. Nee, je moet het toelaten. Terwijl ik snap, het is volledig tegen je instinct. Ik ben ook altijd bang dat als je mij echt leert kennen, dat je wegrent. Ik word liever gedumpt om een leugen dan afgewezen om de waarheid. Maar het is zo belangrijk. Soms moet je afdalen in de donkere krochten van jouw geest. In jouw macabere wereld. Een plek waar je eerlijk kunt zijn. Ik moet soms nadenken over jouw vermoorden. Zodat ik je juist nooit vermoord. En dit is mijn plek. Dit is ook de enige vorm van confrontatie waar ik wel van hou. En toen ik in Mali was, hoorde ik over het bestaan van de Babemba-stam. En die hebben een unieke manier van straffen. Als een van hun grote fouten ingaan, wordt er onmiddellijk een speciale ceremonie georganiseerd. En de hele stam, de mensen die jou je hele leven kent, gaan in een cirkel om je heen staan. En ze gaan je niet vertellen wat je fout hebt gedaan. Nee, één voor één. Al duurt het de hele nacht, gaan ze je vertellen wat je allemaal wel goed hebt gedaan in je leven. Waarom je wel een mooi mens bent. Waarom je er wel mag zijn. Verlichten in plaats van overschaduwen. Het oude is aan het sterven. Het nieuwe moet nog geboren worden. Nu is de tijd van monsters. En hoe maak je de donkere kant minder donker? Door juist licht op te schijnen. Aandacht te geven. Licht schijnen waar het donker is. Door te zeggen, monsters, ik zie jullie. Ik weet, het voelt als een einde. Maar dat kan niet, want die hebben we al gehad. Dit is een tweede kans. Wat voor mij ook vaak vergeten, is dat waar het eindigt, begint altijd iets nieuws. Waar het sterft, groeit weer iets op. Elk einde is een open einde. Dus dan zullen we beginnen.

Ja, wat is liefde? Dat vraag ik me eigenlijk ook wel eens even af. Ja, goed. Ja. Inmiddels 8:08. We mogen bijna weer naar de boterham. Ja, bijna, bijna, bijna. Jordi Nauwe, nummer 1 notering. Uit 1993, ja. Die stond ook op zo'n cd, zo'n greatest hits. Hoe heette die nou? Was er gewoon die 538-albummetjes? Ik weet het niet meer. Hè? Ja, daar stond het in ieder geval niet op. Dit stond op Eurohits, ja. Op die LP's ken je ze nog uit de jaren 70 en 80. Hier is Liquid.

Ja, we kunnen nog een klein beetje regen krijgen deze middag. In het midden van het land is het flink raak, als ik zo eens even op buienradar zit te kijken. You're the Liquid Gold and Dance Your Dizzy. Vanmiddag veel plezier met Rijn Roosendaal en Anton Nachtzaam. En ik ben er morgenochtend weer tussen 10 en 12. En dan gaan we het hebben over een hele hoop leuke dingen. Go Waalwijk, Den Bolder en een 12,5 jaar bestaan van een leuk koor. Wij gaan eruit met Hilary Duff. Tot morgen.

0: Beerman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens voormalig medische zorgminister Tamara van Ark zat de Nederlandse zorg tijdens de coronapandemie een paar keer tegen code zwart aan. Dat zei zij tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het gebeurde niet, maar Van Ark merkte op dat ze er wel op had geoefend. Code zwart in de zorg houdt in dat niet iedereen meer geholpen kan worden en dat er keuzes moeten worden gemaakt. De zorg gaf in die tijd aan zelf de keuze te kunnen maken. Voor 8 provincies is vanaf nu code geel van kracht in verband met zware onweersbuien. In het zuidoosten is er kans op hagelstenen en zware windstoten. Code geel geldt tot 8 uur vanavond in de provincies Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het Europese asiel- en migratiepact dat vrijdag ingaat, wordt door Europa bij de lidstaten neergelegd. Vorige week bleek dat de meeste lidstaten er klaar voor zijn om het pact uit te voeren, maar dat geldt niet voor alle lidstaten en dat wordt door de Duitse sociaaldemocraat Birgit Sippel teleurstellend genoemd, omdat de landen er maar liefst 2 jaar de tijd voor hebben gehad. De Zweedse Europarlementariër Thomas Tobé laat weten dat het Europees Parlement, de Europese Commissie en de agentschappen hun verantwoordelijkheid hebben genomen, maar de lidstaten hebben dat nog niet volledig gedaan. In het Iraanse Zirik zitten duizenden mensen na Amerikaanse aanvallen zonder drinkwater. De waterreservoirs zouden schade hebben opgelopen. Volgens de staatstelevisie gaat het om 20.000 inwoners in de regio en dat met een buitentemperatuur van 45 tot 50 graden Celsius. Er worden manieren gezocht om de inwoners in het gebied te helpen. De VS en Iran hadden een staakt het vuren afgesproken, maar omdat er een Amerikaanse helikopter zou zijn neergehaald, voerde de VS toch weer aanvallen uit. Het weer wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind wordt het zo'n 17 graden. Dit was het radionieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
12: Klinkt goed.
14: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
15: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
20: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
21: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
22: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com.

0: eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
2: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit- of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
3: Schakel maar in.
4: Van harte welkom.
5: Schakel maar in.
3: En geniet.
6: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
3: Gewoon lekker lang luisteren.
7: Wat zegt u?
5: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente Waalwijk is gepresenteerd. PVD, samen Waalwijk, CDA en SGP hebben hun plannen voor de komende 4 jaar bekendgemaakt. Onder een duidelijke titel, Nieuwe Koers. In die nieuwe koers zitten een paar rigoureuze besluiten. Er komt een fatbikeverbod, de OZB, de hondenbelasting en de burgerbegroting worden afgeschaft en er gaat minder geld naar het schoenenkwartier. Ook komen er 2500 nieuwe woningen met voorrang voor de eigen inwoners. Groentewinkel Tom's Groente en Fruit in Waalwijk gaat ermee stoppen. Op de winkel van de Monsignors Wijzenstraat hangt een afscheidsbriefje. De winkel stopt vanwege de gezondheid van de eigenaar. De sluiting kwam voor veel mensen onverwachts, zo bleek op social media. 13 jaar lang maakte de groentewinkel deel uit van het straatbeeld van Waalwijk, maar daar komt nu dus een einde aan. Komend weekend staat voor het eerst een festival gepland in Waspik. Onder de naam Buitengewoon Waspik vindt een festival plaats op het Raadhuispark. Het plan werd bedacht door 6 vrienden uit Waspik, die met het festival een nieuwe traditie voor het dorp willen neerzetten. Het wordt een festival voor jong en oud, met een podium, een springkussen en talloze activiteiten. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Onweer heeft op verschillende plekken in het land voor problemen op het spoor gezorgd. Zo reden er bijvoorbeeld geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht en tussen Schiphol en Utrecht, maar ook op andere trajecten waren problemen ontstaan. ProRail onderzoekt de schade en naar verwachting zullen de problemen vanaf nu weer verholpen kunnen zijn, laat een NS-woordvoerder weten. Volgens voormalig medische zorgminister Tamara van Ark zat de Nederlandse zorg tijdens de coronapandemie een paar keer tegen code zwart aan. Dat zei zij tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het gebeurde niet, maar Van Ark merkte op dat ze er wel op had geoefend. Code zwart in de zorg houdt in dat niet iedereen meer geholpen kan worden en dat er keuzes moeten worden gemaakt. De zorg gaf in die tijd aan zelf de keuze te kunnen maken. Afgelopen nacht heeft Oekraïne in de haven van Mariupol verschillende voorzieningen aangevallen. Kiev laat weten dat hierdoor het gebruik van de haven door de Russen aanzienlijk beperkt is. Tegelijkertijd viel Oekraïne ook andere delen van Rusland aan. Onder meer in de regio Vladimir werden olievoorzieningen geraakt. Op de door Rusland ingelijfde Krim raakte een geschiedenismuseum beschadigd. Rusland beweert 326 Oekraïnse drones te hebben neergehaald. De zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit, Marius Borkhoijby, wordt niet tijdelijk op vrije voeten gesteld om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Het Noorse gerechtshof stemde tegen het verzoek. De kroonprinses leidt aan een chronische longaandoening en staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Marius zit sinds februari in de gevangenis op verdenking van tientallen misdrijven, waaronder verkrachtingen. Door het Noorse Openbaar Ministerie is een gevangenisstraf van 7 jaar en 7 maanden geëist. Maandag volgt de uitspraak. Het weer wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind wordt het zo'n 17 graden. Dit was het radionieuws.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
11: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
12: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
13: Op zoek naar de perfecte IKEA-tafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
15: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
16: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
17: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
18: Schakel maar in.
19: Van harte welkom.
20: Schakel maar in.
18: En geniet.
21: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
18: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente Waalwijk is gepresenteerd. VVD, samen Waalwijk, CDA en SGP hebben hun plannen voor de komende 4 jaar bekendgemaakt. Onder een duidelijke titel, Nieuwe Koers. In die nieuwe koers zitten een paar rigoureuze besluiten. Er komt een fatbikeverbod, de OZB, de hondenbelasting en de burgerbegroting worden afgeschaft en er gaat minder geld naar het schoenenkwartier. Ook komen er 2500 nieuwe woningen met voorrang voor de eigen inwoners. Groentewinkel Tom's Groente en Fruit in Waalwijk gaat ermee stoppen. Op de winkel van de Monseigneurs Wijzenstraat hangt een afscheidsbriefje. De winkel stopt vanwege de gezondheid van de eigenaar. De sluiting kwam voor veel mensen onverwachts, zo bleek op social media. 13 jaar lang maakte de groentewinkel deel uit van het straatbeeld van Waalwijk, maar daar komt nu dus een einde aan. Komend weekend staat voor het eerst een festival gepland in Waspik. Onder de naam Buitengewoon Waspik vindt een festival plaats op het Raadhuispark. Het plan werd bedacht door 6 vrienden uit Waspik, die met het festival een nieuwe traditie voor het dorp willen neerzetten. Het wordt een festival voor jong en oud, met een podium, een springkussen en talloze activiteiten. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat.

0: Indian, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
3: Bel ons op 06 579 07376
2: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
4: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
5: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
4: Dat klinkt goed.
5: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
4: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
5: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De landelijke elektriciteitsnetbeheerder TenneT meldt dat eerder dan verwacht een tekort aan beschikbaar elektriciteit in Nederland zal ontstaan. Vorig jaar dacht de netbeheerder dat het tekort in 2030 zou optreden. Nu is de verwachting bijgesteld naar 2028. Het advies luidt daarom aan de overheid dat er haast gemaakt moet worden met subsidieregelingen voor de productie van stroom. Het verwachte tekort komt door de alsmaar toenemende vraag naar elektriciteit. Rijkswaterstaat laat het onderhoud aan verschillende wegen even zitten omdat er vanuit het ministerie te weinig geld beschikbaar is. Denk dan aan wegen in Utrecht, Groningen, Friesland en Drenthe. Deze zouden in 2027 en 2028 voor een opknapbeurt in aanmerking komen, maar de minister bekijkt nu welke projecten door heel Nederland voorrang gaan krijgen. In de herfst wordt hier meer over bekendgemaakt. De man die verdacht wordt van de mesaanval in Belfast is voorgeleid. Het gaat om een 30-jarige Soedanees die verdacht wordt van onder meer poging tot moord. De verdachte zal niet op borgtocht vrijkomen. Juridische bijstand heeft hij geweigerd. Afgelopen maandag vond de mesaanval in de Noord-Ierse hoofdstad plaats. Het slachtoffer, een veertiger, raakte ernstig gewond. Hij heeft verwondingen aan zijn rug en nek, schade aan zijn rechteroog en zijn linkeroog heeft hij verloren. De aanval leidde in verschillende steden tot protesten. In Belfast liep dit uit de hand en ontaarde in de nodige rellen. Het KNMI stopt met weerswaarschuwingen per provincie. De Weerdienst wil mensen meer gerichter gaan waarschuwen en dat gaat dan voor gebieden gelden. Als het allemaal meezit, wil het KNMI er in 2027 mee starten. Tot 20 mei van dit jaar was wettelijk vastgelegd dat er alleen per provincie mocht worden gewaarschuwd. Dat is ondertussen aangepast. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Dit was het radionieuws.
8: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
9: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
13: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
14: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
13: Oh ja?
14: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
13: Klinkt goed.
15: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
16: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
17: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
18: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
19: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
20: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
19: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
21: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
22: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
23: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
24: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
25: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
26: Schakel maar in.
27: Van harte welkom.
28: Schakel maar in.
26: En geniet.
29: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
26: Gewoon lekker lang luisteren.
30: Wat zegt u?
31: Gewoon lekker lang luisteren.

Je krijgt van mij het voordeel van de twijfel aan dat motto. Pembers en Give You the Benefit of the Doubt hadden twee singles in de top 40. Dit was de ene grootste hit. De andere hit was net wat groter in ieder geval van Pembers. Dat was Girlfriend, dat was die andere hit. In de jaren 80 net nog, volgens mij. En dit was het 1990. Hey, de middagmix voor woensdag. We zijn de week weer door. De zaak is weer aan de kant gelegd. De week is weer in twee. We zitten weer aan de goede kant van de week, onder dat motto. De middagmix van 2 tot 3. En je kunt reageren op dit radioprogramma, dat weet je, door te appen op 06 21 21 32 10. Dan wel te mailen op middagmix@langstaatmedia.nl. Laat weten dat je aanstaat, laat weten dat jij nog mist, dan nemen we dat gewoon mee. Dan word je op je wenken bediend. Programma's interactieve live. De livestreams die zijn er weer vanuit studio Vrijmen, om het zo maar te zeggen. Meekijken in de radiostudio kan via www.rijnroosendaal.nl. Rijn met een korte ei en Roosendaal geschreven met twee O's. www.rijnroosendaal.nl en dan via Rijn Live kun je meekijken in de tap. We kijken in dit radars van nu, de flitsende 50. Een van die singles die daar binnenkort wel eens kan gaan binnenwandelen is deze. Nu hebben Rexha en David Guetta, heet Sad Girls.

Ja, die band van vroeger, heel lang geleden. Misschien weet je het nog. Nieuwe single, eens kijken wat het gaat doen. Lang stil geweest rondom de 3J's. En ze hebben weer nieuw materiaal. En dat hoor je bij deze hier op deze radiozender. De middagmix op Langstad FM. Jouw middagmix, laat weten dat je ons mist nogmaals. Reageer, want dat niet weten kunnen we niet behandelen uiteraard. 06 21 21 32 10, het WhatsApp-nummer. Nu Amert van Buren.

Het is toch wel doodzonde om ermee te gaan stoppen. We hebben zonde meegemaakt met elkaar, dus dan moet het toch goed gaan komen. Of misschien toch niet. Plaatje vertelt direct het verhaal in het nummer. Maar in ieder geval, we hopen dat het goed komt dan. Hè. Joe Curry in History. Het hit van 2022. Leidt ons weer naar deze dame. Je staat in de zaaltje, je stelt je eigen voor. Je vertelt wat je hebt gedaan. En ze zijn blij dat ze weten wie je bent. Onder dat motto, Kitty Grant, let them know you. Terug in 1983 hier in de middagmix.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente Waalwijk is gepresenteerd. VVD, Samen Waalwijk, CDA en SGP hebben hun plannen voor de komende 4 jaar bekendgemaakt. Onder een duidelijke titel, Nieuwe Koers. In die nieuwe koers zitten een paar rigoureuze besluiten. Er komt een fatbikeverbod, de OZB, de hondenbelasting en de burgerbegroting worden afgeschaft en er gaat minder geld naar het schoenenkwartier. Ook komen er 2500 nieuwe woningen met voorrang voor de eigen inwoners. Groentewinkel Tom's Groente en Fruit in Waalwijk gaat ermee stoppen. Op de winkel van de Monsignors Wijzenstraat hangt een afscheidsbriefje. De winkel stopt vanwege de gezondheid van de eigenaar. De sluiting kwam voor veel mensen onverwachts, zo bleek op social media. 13 jaar lang maakte de groentewinkel deel uit van het straatbeeld van Waalwijk, maar daar komt nu dus een einde aan. Komend weekend staat voor het eerst een festival gepland in Waspik. Onder de naam Buitengewoon Waspik vindt een festival plaats op het Raadhuispark. Het plan werd bedacht door 6 vrienden uit Waspik, die met het festival een nieuwe traditie voor het dorp willen neerzetten. Het wordt een festival voor jong en oud, met een podium, een springkussen en talloze activiteiten. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Siem, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Vanmiddag breekt de zon ze nu en dan door, maar er zijn ook buien actief. Vlak aan zee is het vaker droog. De meeste buien zijn landinwaarts actief. Het wordt 15 tot 18 graden van noord naar zuid. Daarbij waait een matige tot vrij krachtige west- tot zuidwestenwind. Vanavond blijven er enkele buien voorkomen. Morgen valt af en toe nog een bui. In de middag neemt vanuit het westen de wolking toe. En in de avond regent het enige tijd. Dan de verkeersinformatie. In onze regio is het redelijk rustig. Eigenlijk maar 1 file die enigszins in de buurt ligt bij ons. Hebben die van 12 files en 29 kilometer. De A2 dus. Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Baterdorp. Andere files die er misschien een beetje uitspringen, maar een beetje uit de buurt liggen, is de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Kooimeer. Langzaam rijden, stilstaand verkeer, staat 8 kilometer file, de vertraging is 11 minuutjes. En de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Nieuwmansdorp. Langzaam rijden, stilstaand verkeer, de rechterrijstrook is daar dicht. Heeft te maken met kapotte vrachtauto. Staat 4 kilometer file, de vertraging 10 minuten. Voor de rest is het redelijk rustig in onze regio in ieder geval. Jouw middagmix voor woensdag met nu Kevin Harris en Jesse en Satisfy.

0: Tot aan de laatste klank. Kevin Hammers en Jesse en Satisfy. Leid ons naar Tosnel de Koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. De ene wat geleend van de ander. Het kan een remake zijn, maar het kan ook een medelijn zijn. Of andere zaken die overerven op een andere track. Heb je ook zo'n ideetje in je hoofd? Ook zo'n combinatie die we even wereldkundig moeten maken? Dan mag je dat melden, want je mag me daarbij helpen. Elke uitzending weer een unieke combinatie aan het licht te brengen. En daar kun je bij helpen. Dus geef het maar door. Kan op twee manieren. Even mailen, middagmix@langstapmedia.nl of even appen op 06 21 21 32 10. Vandaag het volgende in het origineel de cover. Het was in 1998 dat Faithless de single God is a DJ uitbracht. Was het op één dag grootste hit. Faithless had 10 singles in de top 40. De grootste hit was We Come One. Maar God is a DJ komt dan op de tweede plaats. 12 weken top 40 en piekte zelfs op nummer 1. En de grootste hit landde trouwens op nummer 2. Kwam niet op nummer 3 terecht, maar stond net wat langer in de top 40, waardoor het meer punten pakte. Maar we hebben dus op de ene grootste hit God is a DJ van Faithless. Dat is het origineel vandaag. In het jaar 2021 dacht David Guetta, weet je wat, we gaan het blaadje een beetje verbouwen. We gaan het eens een keer opnieuw doen. David Guetta, dames en heren, 73 singles in de top 40. Zijn de waslijst. Grote hit was I'm Good, Blue, Beautiful People, Gone, Gone, Gone, Flames, Dangerous. En zo kunnen we even doorgaan wat ze hebben gemaakt in de top 40. Maar de grootste hit haalde de nummer 1 in ieder geval, 33 weken top 40. Maar de cover, de verbouwde versie van God is a DJ, heeft niet in de top 40 gestaan. Maar is wel terug te vinden op het album van David Guetta. Het album God is a DJ van Faithless en David Guetta tezamen uit het jaar 2021. Wat zou bepaald je leuker vindt? Faithless, God is a DJ uit 1998. Veel is gebouwde versie van Faithless en David Guetta tezamen. God is a DJ. Een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.
3: This is my church. This is where I heal my hurts.

church. This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ.

0: En klaar weer. En toen zit aan de koffer. Het is eigenlijk dat David Guetta, toch wel geïnspireerd door Faithless met Goals DJ. Nieuwe versie uit 2021. André zegt, met Tom het origineel. Daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ik vind het origineel toch net wat frisser klinken. Het is net wat te rauw qua beat. Maar misschien denk je er anders over. Dat kan natuurlijk. Laat het mij maar weten. Via 06-21-21-22-10 de WhatsApp. Dan meld het even. Dan ga ik voor de eeuwige roem.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Bente met 321.

Traveling Wilburys en The End of the Line. 1988 was het een redelijke hit voor dit groepje in ieder geval. Vergeet de singeltje in. Goh, de middagmix is alweer klaar jongens. Het is er bijna tijd. Zometeen 2 uurtjes non-stop. En dan hebben we Anton Nacht samen met Francesca klaar. Om 5 uur pakt hij het dus weer op. Ik dank u weer voor het volgen. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de middagmix. Dan de donderdag editie uiteraard. En laat weten wat jij nog mist. Hè. Heb het door op 06 21 21 32 10. Of mail het even naar middagmix@langstadmedia.nl. Zo, de laatste alweer. Als je op de rotonde zit en je blijft maar links gaan, dan, tja, dan kan het wel eens eindeloos duren. De Enders Road. Dan ben dit zingt erover. Ik zeg tot morgen, dan weer in de middagmix. Hoi.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
0: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Premier Rob Jetten vindt dat Nederland de komende jaren samen met Duitsland voorop moet lopen voor een sterker en besluitvaardiger Europa. De Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier is op 3 dagen staatsbezoek in Nederland. Volgens Jetten moeten de twee landen volop investeren in de economie op het gebied van technologie, energie en defensiematerieel. De bondspresident had het over thema's waar zowel Duitsland als Nederland aan moeten trekken. Energie, sociale zekerheid, huizentekort en migratie. In de eerste 5 maanden van dit jaar zijn er ruim 1300 migranten om het leven gekomen bij pogingen om Spanje te bereiken. Met dit cijfer komt de mensenrechtenorganisatie Caminando Fronteras. Deze organisatie zet zich in voor rechten van migranten. Onder de doden 142 vrouwen en 129 kinderen. Vorig jaar verloren bijna 3100 mensen het leven bij pogingen om de Spaanse kust te bereiken. Door het gebruik van medicijnen om af te slanken geven Britten minder geld uit in de supermarkt. Uit onderzoek is gebleken dat er rond de 780 miljoen pond, omgerekend 900 miljoen euro, minder aan boodschappen wordt uitgegeven. Afslankmedicijnen zijn populair in het Verenigd Koninkrijk. In ruim 6% van de huishoudens gebruikt minstens 1 persoon afslankmedicatie. Een jaar geleden was dat nog ruim 4%. Gebruikers van gewichtsmedicatie hebben minder trek en geven daardoor minder geld uit aan tussendoortjes. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot 3 jaar cel voor zware mishandeling van een activist. 2 van hen verliezen hun baan in het leger. Het slachtoffer had kritiek op de alsmaar groeiende invloed van het leger op de overheid. De 4 verdachten gooiden in Jakarta zuur in het gezicht van de actievoerder. Mensenrechtenactivisten vinden de straf te mager. Zij willen dat justitie ook onderzoek gaat doen naar degene die opdracht voor deze aanval hebben gegeven. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Dit was het radionieuws.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
16: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
17: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
18: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
21: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
22: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
23: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De recente zoekactie van de politie bij de A59 bij Vlijmen heeft niets opgeleverd. Dat bevestigt de woordvoerder van de politie Midden-Nederland. Vorige week werd een rijstrook afgezet om de telefoon van een mishandelde vrouw te zoeken. De afzetting zorgde voor een grote verkeersfile, maar de politie heeft niks gevonden. De politie geeft aan dat het onderzoeksteam uiteraard verder gaat. Of er nog een nieuwe zoekactie en afzetting komt, is nog niet duidelijk. De gemeente Heusden gaat vanaf volgende week beginnen met werkzaamheden aan de Wolput. De rijbaan moet hersteld worden en daarom wordt de weg tijdelijk afgesloten voor verkeer. De werkzaamheden beginnen bij de afrit van de A59 en lopen door richting de tunnelweg. Vanaf maandag is de weg afgesloten voor verkeer. Dat zal ter plekke worden omgeleid. De eerste speelronde van de keukenkampioendivisie is bekend. RKC neemt het in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen op in een uitwedstrijd tegen Vitesse. De wedstrijd is op vrijdag 7 augustus en vindt plaats om 8 uur 's avonds. De rest van het schema zal later bekend worden gemaakt. RKC eindigde vorig seizoen op de 6e plaats en verloor in de play-offs van Willem II. 22 juni begint de selectie van RKC met trainen. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het kabinet laat zijn licht schijnen over pepperspray en hoe vrouwen in sommige gevallen toestemming kunnen krijgen om dit middel bij zich te mogen dragen. Denk daarbij aan vrouwen die met een stalker te maken hebben, relatiemoeilijkheden hebben of die slachtoffer zouden kunnen worden van eerwraak. In Denemarken bestaat de mogelijkheid al wel dat vrouwen in die gevallen toestemming van de politie krijgen om pepperspray bij zich te hebben. Justitieminister Van Weel onderzoekt of dit in Nederland ook tot de mogelijkheden kan behoren. In Noord-Ierland hebben de autoriteiten 3 personen opgepakt na de rellen die gisteravond plaatsvonden. Verwacht wordt dat er nog meer arrestaties zullen volgen. Na de mesaanval van een 30-jarige Soedanees die een 40er zwaar verwondde, ontstonden gewelddadige rellen in Belfast. Er werd brand gesticht en ook zou de veiligheid van mensen van buitenlandse komaf in het geding geweest zijn. Het geweld heeft het openbaar leven in de regio ontregeld. De eerste verdachte van de rellen, een 39-jarige man, moet vandaag al voor de rechter verschijnen. De Amerikaanse president Trump vindt dat Iran de prijs moet betalen voor het niet voor elkaar krijgen van een vredesakkoord tussen de landen. Dit schreef hij op zijn sociale media platform nadat de VS nieuwe aanvallen op Iran hadden uitgevoerd. Volgens de VS was dit een reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter door Iran. Tegen Fox News zei Trump dat hij mogelijk opdracht zal geven voor nieuwe aanvallen op bruggen en energiecentrales, omdat Iran maar niet opschiet. De drummer van Queen, Roger Taylor, komt met een nieuw album getiteld Violence Insane in a Beautiful World. De plaat verschijnt op 18 september. Taylor laat weten dat het album een overkoepelend thema heeft, omdat het lijkt of de wereld op dit moment compleet gek geworden is. Het is gewoon afschuwelijk, er is veel krankzinnig geweld, aldus de Queen-drummer. Na het uitbrengen van het album gaat Taylor op tournee in het Verenigd Koninkrijk. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Dit was het radionieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
14: Start de motor. De boerderij wacht.
15: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
16: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
17: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
18: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
19: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
20: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
21: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
22: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit- of zilverhalsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
25: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De recente zoekactie van de politie bij de A59 bij Vlijmen heeft niets opgeleverd. Dat bevestigt de woordvoerder van de politie Midden-Nederland. Vorige week werd een rijstrook afgezet om de telefoon van een mishandelde vrouw te zoeken. De afzetting zorgde voor een grote verkeersfile, maar de politie heeft niks gevonden. De politie geeft aan dat het onderzoeksteam uiteraard verder gaat. Of er nog een nieuwe zoekactie en afzetting komt, is nog niet duidelijk. De gemeente Heusden gaat vanaf volgende week beginnen met werkzaamheden aan de Wolput. De rijbaan moet hersteld worden en daarom wordt de weg tijdelijk afgesloten voor verkeer. De werkzaamheden beginnen bij de afrit van de A59 en lopen door richting de tunnelweg. Vanaf maandag is de weg afgesloten voor verkeer. Dat zal ter plekke worden omgeleid. De eerste speelronde van de keukenkampioendivisie is bekend. RKC neemt het in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen op in een uitwedstrijd tegen Vitesse. De wedstrijd is op vrijdag 7 augustus en vindt plaats om 8 uur 's avonds. De rest van het schema zal later bekend worden gemaakt. RKC eindigde vorig seizoen op de 6e plaats en verloor in de play-offs van Willem II. 22 juni begint de selectie van RKC met trainen. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Amsterdamse politierechter acht oud-politicus Geert Dales schuldig aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Dales heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Volgens de rechter is het bewezen dat Dales in november 2024 een taxichauffeur heeft uitgescholden. Na het incident schreef Dales erover op sociale media met het advies niet in de betreffende taxi te stappen. Daar plaatste hij een foto van het kenteken van de chauffeur bij. Oud-sociale zakenminister Wouter Koolmees heeft aan de parlementaire enquêtecommissie Corona verteld dat er tijdens de tweede golf van coronabesmettingen spanningen in het kabinet waren. Er ontstond discussie over de aanpak en de maatregelen die genomen moesten worden. Volgens Koolmees botste het tussen de ministers die het belang van de zorg voor ogen hadden en ministers die naar andere belangen kijken. Koolmees verklaarde ook buikpijn te hebben gekregen van de invoering van de avondklok. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zien Amerikanen voor de derde maand op rij de prijzen stijgen. Zo steeg vorige maand de landelijke benzineprijs met 8,8%. Gemiddeld vallen de prijzen in vergelijking met afgelopen jaar 4,2% hoger uit. De inflatie is bijzonder hoog. In verkiezingstijd beloofde de Amerikaanse president Trump de kiezers plechtig om de inflatie te temperen en de rente te verlagen. Een 29-jarige in Spanje woonachtige Colombiaan is per direct het land uitgezet nadat hij de kat van zijn ex-partner had mishandeld en vermoord. Volgens een dierenwelzijnsorganisatie is het voor het eerst dat dierenmishandeling echte gevolgen heeft. De man vermoordde het dier op straat door het te schoppen en te slaan. Hij werd daarop gearresteerd en aangeklaagd door zijn ex-partner en verschillende dierenbeschermingsorganisaties. De man wordt beschuldigd van dierenmishandeling en huiselijk geweld. In Spanje vallen aanvallen op huisdieren van partners onder afgeleid geweld. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar nog buien. Het koelt af naar een graad of 8. Dit was het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde?
11: Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
14: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
15: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
16: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
17: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
18: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
19: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouw gewoon met trots vieren. Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
20: Schakel maar in.
21: Van harte welkom.
22: Schakel maar in.
20: En geniet.
23: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
25: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Hold on tight to your dreams.
1: Van 6 en klaar met Anton Nachtveld.
0: En als je geen dromen meer hebt, jongens, dan heb je eigenlijk helemaal niks meer. Hè? Het is 5:10. Langstraat FM, het regent buiten pijpenstelen. Tenminste, hier in Zuidwest-Brabant, waar de studio 626 is gesitueerd wel. We zijn live op Langstraat FM op deze woensdagavond. Zomaar midden in de week zagen we de week weer in tweeën. Dat betekent dat we er naast dit programma ook vanavond weer zijn met de lekkerste rockklassiekers in de classics of rock. Tussen 8 en 10 hier op Langstraat FM. Tussen nu en 6 uur hebben we uiteraard weer verkeer. Het laatste nieuws uit de streek met Siem van der K. We hebben een drietal verzoekplaten in elk geval ook nog op de rol staan. Er zit er één bij waarvan ik denk, ja, moet het nou? Maar goed, Huub vroeg hem aan, dus dan draaien we hem gewoon. En voor de rest, ondanks het weer, terwijl ik een kikker in de keel krijg, zal waarschijnlijk door de emotie komen dat het regent in plaats van dat er een heerlijk zomerbriesje draait. Dit is een oude hit van Seals and Crofts.

even buiten kijken hier. Goeiedag zeg. Het never rains in Southern California, maar hier in het Brabants land des te meer. Hè? Albert Hammond Senior. Dat zeg ik erbij, want Junior die maakt ook muziek. Staat vanavond niet in de playlist, maar hij wordt regelmatig, komt hij wel langs met zijn muziek. Albert Hammond Jr. in de Classics of Rock. Een programma wat je trouwens vanavond ook weer kunt beluisteren hier op Langstraat. Zo direct de plaat op verzoek voor Richard Verschuren uit Raamsdonksveer. Van The Rumor and Frozen Years. Maar eerst gaan we een kijkje nemen waar het vaststaat, 235 kilometer aan één gesloten blik, als het ware. En de files die zijn onder andere op de A2. Langzaam rijdend verkeer op de hoofdrijbaan tussen Nieuwegein-Zuids en afrit Everdingen, 5 kilometer. Staat stil op de hoofdrijbaan tussen afrit Beest en Geldermalsen, 2 kilometer. Dan rijdt het langzaam op de hoofdrijbaan tussen afrit Zaltbommel en afrit Kerkdriel nog voor 2 kilometer. Het rijdt ook langzaam tussen Zaltbommel en Kerkdriel de andere kant uit. Ook dan is het 3 kilometer. Het rijdt langzaam op de ring Sertogenbosch. Langzaam rijdt het verkeer op de hoofdrijbaan tussen Maasbrug en knooppunt Hintham 4 kilometer. Langzaam rijdt het verkeer op dezelfde A2 vanuit de verbindingsweg A2 vanuit Sertogenbosch. Daar staat het nog een keer stil op voor 1 hele kilometer. Dan gaan we kijken nemen op de A27. Staat stil op de Merwedebrug. De hoofdrijbaan is afgerond Noordloos en de Merwedebrug 4 kilometer. A28, langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Julianaplein en afrit Haren. 2 kilometer file al daar dan de A58. Langzaam rijdt het verkeer op de hoofdrijbaan tussen Best en Oorschot, 5 kilometer. Het rijdt langzaam tussen knooppunt Bateldorp en afrit Oorschot, 5 kilometer. Het staat stil op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Sint-Annebos en Galder, 4 kilometer. Net even buiten ons DAB Plus bereik staat het ook op diezelfde A58. Stil op de afrit Heren, oftewel Heerlen. Tussen knooppunt de Stok en Heerlen 4 kilometer. Dan de A59. Staat stil op de hoofdrijbaan tussen afrit Kruisstraat en knooppunt Hintham 4 kilometer. En staat stil op de hoofdrijbaan tussen brug over het afwateringskanaal en afrit Waalwijk voor 2 kilometer. En ook de verbindingsweg A59 vanuit Waalwijk. De dagelijkse 1 kilometer waar het stilstaat. Sterkte, mocht u in de file staan, je weet het. Hou je handen aan het stuur, je ogen op de weg en je radio op Langstraat. En dat deed ook Richard Verschuren uit het Ver, Raamsdonksveer. Hij vroeg aan The Rumor en The Frozen Years. Terug naar 1979.

Bente en 3-2-1 de flitsschijf deze week. Betekent dat we een heel hoog Nederlandstalig gehaald hebben vandaag. Want we hebben straks nog Justin de Wild en ook Margriet Hermans komt nog langs op verzoek van Els Bollaert. De begrafenis die was vandaag van Margriet Hermans, die vorige week euthanasie pleegde. In verband met een uitzichtloze medische situatie, zullen we maar zeggen. Ze heeft een mooi leven gehad, dat zijn haar eigen woorden. Dit zijn Kensington en Do I Ever Leven? Nee.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De recente zoekactie van de politie bij de A59 bij Vlijmen heeft niets opgeleverd. Dat bevestigt de woordvoerder van de politie Midden-Nederland. Vorige week werd een rijstrook afgezet om de telefoon van een mishandelde vrouw te zoeken. De afzetting zorgde voor een grote verkeersfile, maar de politie heeft niks gevonden. De politie geeft aan dat het onderzoeksteam uiteraard verder gaat. Of er nog een nieuwe zoekactie en afzetting komt, is nog niet duidelijk. De gemeente Heusden gaat vanaf volgende week beginnen met werkzaamheden aan de Wolput. De rijbaan moet hersteld worden en daarom wordt de weg tijdelijk afgesloten voor verkeer. De werkzaamheden beginnen bij de afrit van de A59 en lopen door richting de tunnelweg. Vanaf maandag is de weg afgesloten voor verkeer. Dat zal ter plekke worden omgeleid. De eerste speelronde van de keukenkampioendivisie is bekend. RKC neemt het in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen op in een uitwedstrijd tegen Vitesse. De wedstrijd is op vrijdag 7 augustus en vindt plaats om 8 uur 's avonds. De rest van het schema zal later bekend worden gemaakt. RKC eindigde vorig seizoen op de 6e plaats en verloor in de play-offs van Willem II. 22 juni begint de selectie van RKC met trainen. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Dankjewel, Siem van der K voor de regionale nieuwsupdate. Tijd voor het weer. Vanmiddag stapelwolken die uitgroeiden tot buien. Die nog steeds her en der verspreid door Brabant naar beneden komen denderen. Voor je op pad gaat is het verstandig om de buienradar even in de gaten te houden. Tussen de buien door is het 16 tot 18 graden met een zwakke of matige zuidwesten tot westenwind. Vanavond neemt het aantal buien geleidelijk af. Toch blijft er een enkele bui tot in de nacht mogelijk. Minimaal liggen tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan er worden genoten van de zon en is er 's middags overwegend droog. Het wordt 16 tot 18 graden, net als vandaag. En later in de middag bereikt een regengebied het westen van het land. Dit trekt gedurende de avond oostwaarts over ons land. Het is dan langere tijd nat en uitermate regenachtig. Er waait een matige westen tot zuidwestenwind die soms wat vlagerig is. Ook in de nacht naar vrijdag zijn er regenachtige perioden. Het wordt niet kouder dan 13 graden.
2: Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic. Langstraat FM.
1: A Future Classic.
3: Kennst du die Momente, wenn gestern nicht mehr zählt? Wenn wir dasselbe fühlen, die Zeit auf einmal steht, wenn alles, was uns Angst

Helene Fischer. Geen car classic, een future car classic. Het is haar spiksplinter nieuwe plaat die we draaiden. En hoi de nacht. Ik kreeg net nog even een berichtje van Els Bollaert uit België. Ze zei, vandaag was de uitvaart van Margriet Hermans. En hier in het zuiden kennen we haar wel, want Margriet Hermans was vooral in Vlaanderen en in Nederland een grootheid. Ze leed aan een vorm van kanker. Eigenlijk was haar toekomst uitzichtloos en ze besloot dus om euthanasie te laten plegen. Vandaag was groots haar opzet, haar uitvaart. En op verzoek van Els Bollaert draaien we een van haar leukste uptempo plaatjes. Margriet Hermans, niets houdt me tegen voor Els Bollaert.

0: Op speciaal verzoek van Els Bollaerts. Eind april kreeg Margriet Hermans en haar gezin te horen dat ze kanker had. Half mei bleek dat het om een neuroendocrin carcinoom te gaan met beperkte behandelingsproblemen.
1: Ja. Naar beter, van start tot finish, muzikaal onderweg. In Van Zessen klaar met Anton Nachtzaam.
0: En omdat het uitzichtloos was, besloot Margriet Hermans om euthanasie te laten plegen. Dat was afgelopen week en vandaag was haar uitvaart. Als eerbetoon aan haar draaiden we dus niets is terwijl...

King uit 2015 alweer. En years and years. 29 weken maar liefst stonden ze in de hitsparade. En ze piekten op nummer 3. Daarvoor dus, zoals gemeld, Margriet Hermans niets houdt me tegen. Vandaag was haar uitvaart breed gepubliceerd op onder andere Mens 55 TV. En uiteraard ook online was de uitvaart te volgen van een Vlaams media, tv en radiopersoonlijkheid. Margriet Hermans is niet meer. En die draaide dus voor Els Bollaert uit België. Ze is fervent luisteraar van het programma. Dankjewel Els voor je informatie en ook voor jouw aanvragen. 13 over half 6. En dit draaien we voor Huub de Mooi. Hij vroeg aan Justin de Wild.

De speciale aanbieding. Ah, lekker man. Ah, uit België, afkomstig. Pauw, pauw. En live it all. Dit is Langstraat FM 105.7, 106.8 en DAB Plus 6C en 6A en uiteraard langstraatmedia.nl. Morgen treden ze op in het klokgebouw in Eindhoven. Mijn dochter Kimberly en Anthony Feyneman gaan daarheen. Ik wens ze alvast heel veel plezier. En als voorproefje vroeg Anthony hem aan. De model uit 1978. Dit is Kraftwerk.

0: De werkdag zit erop. Tijd voor ontspanning. Van zessen klaar. Elke werkdag van 5 tot 6. Van zessen klaar. Met Anton Nachtzaal. Op Langstraat FM.
1: Van zessen.

Wat is de wereld toch verschrikkelijk klein, jongens. Ja. Dat was Wet, Wet, Wet. En daarvoor dus nog Kraftwerk. Die draaiden we voor Kimberly en voor Anthony. En ik kreeg ook van Richard Verschuren nog te horen uit de atmosfeer. Hey, daar ga ik ook heen. Wanneer is dat ook alweer? Oh ja, morgenavond. In het Klokgebouw in Eindhoven, de gekste. Daar treden ze op Kraftwerk. Florian Snijder, die overleed volgens mij een aantal jaar geleden. En de rest van de band is ook rond de 70. En daar ver over. Dus die lopen ook op de laatste benen, zullen we maar zeggen. Maar als je ze nog wil zien, dat kan dus morgenavond in het Klokgebouw in Eindhoven. Kraftwerk treedt daar dan op. Dus 4 minuten van de klok van 6 uur. We hebben er nog één voor je. Ik wens je voor zometeen smakelijk eten. En mocht je van lekkere classic rock houden, dan raad ik je aan om over 2 uurtjes weer te luisteren naar dit radiostation. Of je laat hem gewoon aanstaan. Dus zometeen is tussen 6 en 8 non-stop muziek. En ik spreek je straks weer om 8 uur voor de Classics of Rock. Jawel. En we gaan eruit met Phil Collins en Take Me Home uit 1985. Mocht het niet lukken om vanavond te luisteren, dan is dit programma er uiteraard weer morgenmiddag tussen 5 en 6. Hoe dan ook, smakelijk eten voor zometeen. En wat mij betreft, tot later vanavond. Of anders, bis morgen, ja, tot morgen. En een fijne avond in elk geval.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Amsterdamse politierechter acht oud-politicus Geert Dales schuldig aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Dales heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Volgens de rechter is het bewezen dat Dales in november 2024 een taxichauffeur heeft uitgescholden. Na het incident schreef Dales erover op sociale media, met het advies niet in de betreffende taxi te stappen. Daar plaatste hij een foto van het kenteken van de chauffeur bij. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zien Amerikanen voor de derde maand op rij de prijzen stijgen. Zo steeg vorige maand de landelijke benzineprijs met 8,8%. Gemiddeld vallen de prijzen in vergelijking met afgelopen jaar 4,2% hoger uit. De inflatie is bijzonder hoog. In verkiezingstijd beloofde de Amerikaanse president Trump de kiezers nog plechtig om de inflatie te temperen en de rente te verlagen. Fraude met olieopslag in de Rotterdamse haven neemt steeds professionelere vormen aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en gegevens van meldpunt storagepoofing.nl. Een samenwerking van onder meer de Zeehavenpolitie, het havenbedrijf Rotterdam en de opslagsector. Internationale handelaren betalen soms miljoenen voor de opslag van olie die niet blijkt te bestaan. Vorig jaar werd voor $10 miljoen aan fraude gemeld. Dit jaar staat de teller al op $2,2 miljoen. Op het Italiaanse eiland Sardinië mogen strandbezoekers tussen de 10 en de 65 jaar binnenkort geen parasol meer meenemen naar het populaire strand Punta Molentis. Alleen voor jonge kinderen en 65-plussers geldt een uitzondering. De autoriteiten willen zo de natuur beter beschermen. Vorig jaar werd het gebied getroffen door een grote natuurbrand. Het besluit leidt tot kritiek omdat bezoekers zich zorgen maken over bescherming tegen de felle zon. Ook wordt er voor een bezoek aan het strand voortaan €10 entree gevraagd. Het weer. Vanavond vooral in het oosten nog buien met kans op onweer. Vanuit het westen wordt het droger. Vannacht koelt het af naar 6 tot 10 graden bij een matige west- tot zuidwestenwind. En tot zover het Radio Nieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij bij hemdvoorhem.nl.
12: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
17: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
18: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
19: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
20: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
21: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
22: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit- of silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
28: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Bij een ongeluk met een schoolbus in het zuiden van Duitsland is een scholier om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde bij Hebertshausen, ten noorden van München, toen een touringcar met kinderen op schoolreis in botsing kwam met een stadsbus. Twee andere leerlingen raakten ernstig gewond en tientallen kinderen liepen lichte verwondingen op. In de stadsbus zat alleen de chauffeur. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Voor ouders van de betrokken kinderen is opvang geregeld. Een blikseminslag heeft vanmiddag flinke schade veroorzaakt aan een woning in het Groningse Veendam. De bliksem sloeg in op het dak van een huis waarbij delen van de constructie werden weggeslagen. Brokstukken kwamen tientallen meters verderop op straat terecht. De woning is ontruimd en de omgeving is afgezet vanwege instortingsgevaar. In vrijwel het hele land geldt vanavond nog code geel vanwege onweersbuien. In Limburg en Noord-Brabant eindigt de weerwaarschuwing naar verwachting het laatst om 10:00 vanavond. Fraude met olieopslag in de Rotterdamse haven neemt steeds professionelere vormen aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en gegevens van meldpunt storagepoofing.nl. Een samenwerking van onder meer de Zeehavenpolitie, het havenbedrijf Rotterdam en de opslagsector. Internationale handelaren betalen soms miljoenen voor de opslag van olie die niet blijkt te bestaan. Vorig jaar werd voor $10 miljoen aan fraude gemeld. Dit jaar staat de teller al op $2,2 miljoen. Op het Italiaanse eiland Sardinië mogen strandbezoekers tussen de 10 en de 65 jaar binnenkort geen parasol meer meenemen naar het populaire strand Punta Molentis. Alleen voor jonge kinderen en 65-plussers geldt een uitzondering. De autoriteiten willen zo de natuur beter beschermen. Vorig jaar werd het gebied getroffen door een grote natuurbrand. Het besluit leidt tot kritiek omdat bezoekers zich zorgen maken over bescherming tegen de felle zon. Ook wordt er voor een bezoek aan het strand voortaan €10 entree gevraagd. Het weer. Vanavond vooral in het oosten nog buien met kans op onweer. Vanuit het westen wordt het droger. Vannacht koelt het af naar 6 tot 10 graden bij een matige west- tot zuidwestenwind. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
5: Gewoon lekker lang luisteren.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Bij chipmachinefabrikant ASML vallen voorlopig geen gedwongen ontslagen. Een meerderheid van de vakbondsleden heeft ingestemd met het sociale plan dat is opgesteld na de aangekondigde reorganisatie. Daarin staat dat er tot 1 mei volgend jaar geen gedwongen ontslagen mogen plaatsvinden. ASML kijkt eerst of medewerkers van wie de functie verdwijnt elders binnen het bedrijf aan de slag kunnen. Vorig jaar maakte het bedrijf bekend wereldwijd 1700 banen te schrappen, waarvan ongeveer 1400 in Nederland. Onder het puin van de uitgebrande loods in het Belgische Brussel zijn vandaag nog 2 lichamen gevonden. Daarmee komt het dodental door de brand van afgelopen zaterdag op 4. De brand brak uit in een opslagplaats in Anderlecht, waar onder meer bouwmaterialen en elektrische steps lagen opgeslagen. Vanwege de hevige rookontwikkeling en meerdere explosies werd een rampenplan afgekondigd en moesten tientallen omwonenden hun huis verlaten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Bij een ongeluk met een schoolbus in het zuiden van Duitsland is een scholier om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde bij Hebertshausen, ten noorden van München, toen een touringcar met kinderen op schoolreis in botsing kwam met een stadsbus. 2 andere leerlingen raakten ernstig gewond en tientallen kinderen liepen lichte verwondingen op. In de stadsbus zat alleen de chauffeur. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Voor ouders van de betrokken kinderen is opvang geregeld. Een blikseminslag heeft vanmiddag flinke schade veroorzaakt aan een woning in het Groningse Veendam. De bliksem sloeg in op het dak van een huis waarbij delen van de constructie werden weggeslagen. Brokstukken kwamen tientallen meters verderop op straat terecht. De woning is ontruimd en de omgeving is afgezet vanwege instortingsgevaar. In vrijwel het hele land geldt vanavond nog code geel vanwege onweersbuien. In Limburg en Noord-Brabant eindigt de weerwaarschuwing naar verwachting het laatst om 10 uur vanavond. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
5: Gewoon lekker lang luisteren.

En met No More, Mr. Nice Guy en Alice Cooper zijn we zomaar midden in de week beland. Tussen 8 en 10 op woensdagavond hier op Langstraat. FM 105.7, 106.8, DAB Plus 6C en 8A voor de Duinregio. En worldwide via langstraatmedia.nl. We zijn er helemaal bij. Top 10 uur Classics of Rock. Met nu nieuwe muziek van een coveralbum, Maggot & Steel van Keith Urban, waarin hij covers heeft gemaakt van allerlei bekende classic rock songs uit het verleden, zoals dit nummer van Robbie Dupri uit 1980. Dit is Steal Away.

van Al Quinn. Dan nu muziek uit 1984 van de Nederlands-Amerikaanse band Van Halen. Het is van het gelijknamig album afkomstig 1984. En het nummer is eigenlijk bij de grote groep mensen nauwelijks bekend. Wordt ook nauwelijks gedraaid op de radio, maar er komt vanavond zeer zekere verandering in hier bij de Classic Show. We hebben het over Van Halen. Van het album 1984 is dit het titelnummer 1984.

0: En naast de rockklassiekers, de albumtracks, hebben we in dit programma uiteraard ook ruimte in hieruit voor nieuwe vernieuwende future classic rock. Zoals dit nummer van Muse. En dat was de Night Shift Superstar. Daarmee is het hoogste tijd geworden dat we de Classics of Rock Rock Request van Geert de Meer ter hand nemen. We gaan terug naar het album Quiet Life uit 1980. Het nummer wat we gaan draaien is Live in Tokyo, 1980, voor Geert de Meer, Japan.
1: Classics of Rock, Rock Request.
2: There's always some.

Bird, dit Ides of March en Vehicle. Maar dit was dus inderdaad van die Ides of March, de origineel 1970. En Vehicle, oftewel een vehikel. Classics of Rock met All We Need. Nieuwe muziek van Lake.

We gaven weer een ferme slinger aan die Classic Shavrock Top 100 carousel, welke je zich heel uiteraard na kunt lezen op antonlarsan.nl/classicsofrock. Je kunt in dat submapje dus heel die lijst nog een keer nalezen. Vorige week bleven we steken op nummer 13, we gaven een slinger eraan. En vandaag bleef hij haken op nummer 51, waar we dit nummer vonden van Yes and Close to the Edge. En dit is uit 1979, de Nick Straker Band.

beste classic rock uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Anton Machtzaam draait het in Classics of Rock.

En met The Guess Who en American Woman komt er een eind aan het eerste uur van de Classic Show Vlog. Zo direct na het nieuws zijn we bij je terug voor poging 2. En dan trappen we af met The New Adventure. Ik zeg tot zo en tot besluit 10cc. I'm Mandy, fly me.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Rijkswaterstaat stelt het onderhoud aan tientallen kilometers wegen, bruggen en vangrails uit, omdat er op dit moment onvoldoende budget is. Dat bevestigt de dienst na berichtgeving van de Telegraaf. Het gaat om werkzaamheden in onder meer Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht, die gepland stonden voor 2027 en 2028. Volgens Rijkswaterstaat komt de verkeersveiligheid niet direct in gevaar, al kunnen in sommige gevallen wel tijdelijke maatregelen worden genomen, zoals een lagere snelheid of rijstrookafsluitingen. De Chileense autoriteiten hebben een record hoeveelheid drugs onderschept die onderweg was naar Europa. In een lading hout werd meer dan 100 ton cocaïne en ketamine aangetroffen. Volgens de douane gaat het om de grootste drugsvangst ooit in Chili. De straatwaarde van de partij wordt geschat op ruim 7 miljard euro. De drugs waren verwerkt in het hout en zouden in Europa in gespecialiseerde laboratoria weer worden teruggewonnen. De vangst volgde op een onderzoek dat een half jaar duurde. Bij chipmachinefabrikant ASML vallen voorlopig geen gedwongen ontslagen. Een meerderheid van de vakbondsleden heeft ingestemd met het sociale plan dat is opgesteld na de aangekondigde reorganisatie. Daarin staat dat er tot 1 mei volgend jaar geen gedwongen ontslagen mogen plaatsvinden. ASML kijkt eerst of medewerkers van wie de functie verdwijnt elders binnen het bedrijf aan de slag kunnen. Vorig jaar maakte het bedrijf bekend wereldwijd 1700 banen te schrappen, waarvan ongeveer 1400 in Nederland. Een Britse man die woont op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Atlantische Oceaan is positief getest op het hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De man raakte besmet aan boord van het cruiseschip Hondius. Na terugkeer op het eiland kreeg hij klachten. Het eiland ligt duizenden kilometers van het vasteland en dus moest medische hulp worden ingevlogen. 3 andere besmette passagiers van het schip zijn eerder al overleden. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

Even overleken hier op Langstraat FM en het tweede uur van de Classics of Rock. Wat nog tot 10 uur duurt, trapt af met de New Adventures. Een Nederlandse bluesrockband met als drummer de liedzanger Peter Waaldrecht. De band bestond in drie periodes tussen 1979 en 1986. 93 en 96 in 2001 en 2016. Come On stond in 1980 zes weken in de top 40 en piekte op nummer 31. En was daarmee de grootste hit van de band. En dit is nieuwe muziek van Evanescence op Langstraat FM. And Tell Me When You Have Enough.

En u bent van ons gewend dat we in het tweede uur van dit Radio Feuilleton een album ter hand nemen waar we een track van draaien. Ditmaal het album Dion and Friends. En van het album draaien we Dion. En inderdaad samen met een van zijn muzikale vrienden Stevie Van Zandt. En Way Down, I Won't Cry No More. Prachtig album. Ik heb er al vaker een track van gedraaid. En zeer zeker als je hem tegenkomt bij je platenboer of online. Om dat album is heel te beluisteren als het ware. En dit is The Lonely Boy van Andrew Gold. Terug naar 1977 bij de Classics of Rock. He was-

In elke aflevering van de Classics of Rock zit uiteraard de lange van Langzaam verstopt. En hij kwam zomaar ineens bovendrijven vandaag. Genesis ditmaal, ruim 6,5 minuten hoor je. Een van die grootste, bekendste nummers van deze band. Rondom Peter Gabriel en Phil Collins en Mark Rutherford. Dit was Abacab. En dit stamt uit 2025. Muziek van het vorig jaar dus. Van Kaleo uit IJsland. En Bloodline.

In de Classic Zwart proberen we ook die nummers te draaien die normaal gesproken eigenlijk niet gebruikt worden. De zogenaamde album tracks of vergeten pareltjes. Dit was er zeer zeker ook weer een van Journey. Any Way You Want It bij de Classics of Rock en Bloodline. Die alternatieve rockband uit IJsland afkomstig. Lukt niet echt om compleet door te breken, maar ook hier geldt als je een album of muziek van ze tegenkomt. Ga er eens rustig voor zitten en beluister ze. En je zult in positieve zin uiteraard verrast worden. Over positieve verrassingen gesproken. Vorig jaar kwam er ineens na jarenlang stilte weer nieuwe muziek uit van Asia. Dit is Wildest Dreams.

Dit was Airplay van het debuut en enige studioalbum van de band, kortweg Airplay. En dit was het nummer wat we daarvan afdraaiden, getiteld Stranded uit 1980. En dit zijn de heren van de Royal Concepts en Shadows in the Night uit 2024.

romance.

Wat voor de lange van nachtzaam geldt, dat geldt zeer zeker ook voor de Classics of Rock Concert Classic. Ook die komt zwevend doorheen het programma en eens bovendrijven. En ditmaal draaien we een van de mooiste live tracks van de Eagles. And all she wants to do is dance. En we doen weer maar een duit in het zakje van nieuwe vernieuwde muziek. Ditmaal met Nothing But Thieves en Evolution. Come.

En met Nickelback en Those Days kwam er ook zomaar midden in de week weer een einde aan deze Classics of Rock op Langstraat FM. Zo direct na tienen. Veel plezier met de collega's. De lekkerste muziek, 24 uur per dag. En de meest doelgerichte informatie voor de Langstraat, dat hoor je hier bij ons op Langstraat FM. Morgenmiddag zijn we er uiteraard weer met ze van 6 klaar tussen 5 en 6. Dit programma is er uiteraard weer volgende week woensdag. Ook dan zomaar midden in de week tussen 8 en 10. We gaan eruit met Whitesnake en Fool for Your Loving No More. Nog een hele fijne woensdagavond. Tot morgen. Of tot volgende week wat dit programma betreft.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Het Amerikaanse leger heeft voor de kust van Oman een olietanker uitgeschakeld nadat de bemanning waarschuwingen zou hebben genegeerd. Volgens het leger werd de machinekamer met precisiemunitie geraakt, waardoor het schip niet verder kon varen. Aan boord waren 24 Indiase bemanningsleden. 21 van hen zijn gered, 3 anderen worden nog vermist. India heeft een diplomatiek protest ingediend bij de Verenigde Staten. Die zeggen dat zij sinds april optreden tegen scheepvaart die Iraanse havens probeert te bereiken. Rijkswaterstaat stelt het onderhoud aan tientallen kilometers wegen, bruggen en vangrails uit, omdat er op dit moment onvoldoende budget is. Dat bevestigt de dienst na berichtgeving van de Telegraaf. Het gaat om werkzaamheden in onder meer Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht, die gepland stonden voor 2027 en 2028. Volgens Rijkswaterstaat komt de verkeersveiligheid niet direct in gevaar, al kunnen in sommige gevallen wel tijdelijke maatregelen worden genomen, zoals een lagere snelheid of rijstrookafsluitingen. De Chileense autoriteiten hebben een record hoeveelheid drugs onderschept die onderweg was naar Europa. In een lading hout werd meer dan 100 ton cocaïne en ketamine aangetroffen. Volgens de douane gaat het om de grootste drugsvangst ooit in Chili. De straatwaarde van de partij wordt geschat op ruim 7 miljard euro. De drugs waren verwerkt in het hout en zouden in Europa in gespecialiseerde laboratoria weer worden teruggewonnen. De vangst volgde op een onderzoek dat een half jaar duurde. En voor het eerst in de geschiedenis worden alle 4 de WK schaatsen in 1 stad gehouden. Het Chinese Beijing is in 2028 gaststad van zowel de lange baan, shorttrack, kunstrijden als synchroon schaatsen. Volgens de internationale schaatsunie ISU moet het evenement een nieuw gezamenlijk podium voor de schaatssport worden. Naast de sportieve primeur kondigt de bond ook een flinke verhoging van het prijzengeld aan voor de komende seizoenen. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Ook werden de directeuren toen gearresteerd. De Russische president Vladimir Poetin heeft een wet ondertekend waarmee Russen die naar het buitenland zijn gevlucht en zich daar kritisch uitlaten over het Kremlin hun bezittingen kwijt kunnen raken. De maatregel gaat in op 1 september. Het gaat onder meer om mensen die kritiek hebben op het Russische leger, oproepen tot sancties tegen Rusland of volgens de autoriteiten extremistisch materiaal verspreiden. Tegenstanders zien de wet als een nieuwe poging om critici van Poetin ook buiten Rusland onder druk te zetten. Het Amerikaanse leger heeft voor de kust van Oman een olietanker uitgeschakeld nadat de bemanning waarschuwingen zou hebben genegeerd. Volgens het leger werd de machinekamer met precisiemunitie geraakt, waardoor het schip niet verder kon varen. Aan boord waren 24 Indiase bemanningsleden. 21 van hen zijn gered, 3 anderen worden nog vermist. India heeft een diplomatiek protest ingediend bij de Verenigde Staten. Die zeggen dat zij sinds april optreden tegen scheepvaart die Iraanse havens probeert te bereiken. En een Eurojackpot-speler uit het Friese Kollum heeft ruim 275.000 euro gewonnen, maar heeft zich nog niet gemeld. Het winnende lot werd verkocht bij een tabaks- en lectuurwinkel in het dorp. De winnaar voorspelde 5 van de 7 getallen goed. Over het prijzengeld moet nog wel 37,8% kansspelbelasting worden betaald, waardoor het uiteindelijke bedrag toch iets lager uitvalt. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker.